0: Brede opklaringen. Later neemt de bewolking toe vanuit het noorden en kan het nevelig worden. Het blijft droog met temperaturen tussen 14 en 19 graden. Morgenochtend lost de bewolking snel op en wordt het zonnig met een zwakke tot matige noordoostenwind en temperaturen tot 26 graden in het noorden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1981. Een bomaanslag verwoest het gebouw van de Amerikaanse propagandazenders Radio Free Europe en Radio Liberty in München. 8 mensen raken zwaar gewond. In maart zijn er nog meer aanslagen op instellingen van het Amerikaanse leger in West-Duitsland. In Gießen en Frankfurt am Main. In Nijmegen komt tot hevige rellen tijdens en na de ontruiming van een aantal gekraakte woningen in de Pearsonstraat. Het gaat allemaal om een ongewenste parkeergarage die er uiteindelijk niet komt. De TGV maakt zijn eerste rit en haalt een topsnelheid van 381 km per uur. De pas geïnstalleerde nieuwe Amerikaanse president Ronald Reagan wordt in Washington D.C. door de op dat moment 25-jarige student John Hinckley neergeschoten en raakt zwaar gewond. De woordvoerder van de president, James Brady, raakt zwaar gewond en zal verlamd blijven. De aanslagpleger wordt geestesziek bevonden en opgenomen in een psychiatrische inrichting. April. Het ruimteveer Columbia is de

Eerste space shuttle die in een baan rond de aarde vliegt. In het ziekenhuis in Hamburg sterft het gevangen Rote Armee-fractielid Sigurd Debus aan de gevolgen van zijn hongerstaking tegen de omstandigheden van zijn gevangenschap. Rellen en aanslagen in diverse Duitse steden zijn het gevolg. Anderzijds beëindigen 25 mede-hongerstakers hun actie. Bij verkiezingen in Zuid-Afrika, waarbij alleen blanken stemgerechtigd zijn, handhaaft de Nationale Partij zijn leidende rol, ondanks stemmenverlies. De regering verklaart ze zullen vasthouden aan de politiek van apartheid. In mei vindt er een aanslag plaats op paus Johannes Paulus II door de Turk Mehmet Ali Akka, die op 22 juli tot een levenslange gevangenisstraf wordt veroordeeld. Later zoekt de paus hem op in zijn cel en schenkt hem vergeving. FC Utrecht speelt de laatste voetbalwedstrijd in het oude stadion Galgenwaard. Supporters nemen souvenirs mee naar huis en slopen ervoor het halve stadion.

Compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Prins Harry bezocht samen met zijn vrouw Meghan en hun kinderen Archie en Lilibet het Engelse landgoed Highgrove van koning Charles en koningin Camilla. Het was jaren geleden dat het gezin elkaar nog had gezien. Het bezoek markeert een belangrijke ontmoeting binnen de koninklijke familie. Verschillende winkels stoppen met de verkoop van squishy dumplings, kinderspeelgoed met mogelijk kankerverwekkende stoffen. Onderzoek van een Vlaamse toxicoloog toont schadelijke chemicaliën zoals xyleen en benzeen afgeleide aan. Bol.com, Standaard Boekhandel, Delhaize en Carrefour halen het speelgoed uit hun assortiment. De NVWA onderzoekt de veiligheid. In Gaza liggen duizenden onontplofte explosieven die al zeker 1200 slachtoffers maakten, bijna de helft kinderen. Het Internationale Rode Kruis geeft voorlichting vooral aan tieners om ongelukken te voorkomen. Opruimen is lastig door gebrek aan apparatuur en Israëlische beperkingen. De gesprekken tussen Iran en de VS worden voortgezet, maar het staakt het vuur is voorbij, schrijft president Trump. Iran waarschuwt voor grootschalige verdediging bij schending van afspraken. De VS stelde nieuwe sancties in na aanval op scheepvaart in de staat van Hormuz. Iran en de VS voeren wederzijds aanval uit.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht zijn er brede opklaringen. Later neemt de bewolking toe vanuit het noorden en kan het nevelig worden. Het blijft droog met temperaturen tussen 14 en 19 graden. Morgenochtend lost de bewolking snel op en wordt het zonnig met een zwakke tot matige noordoostenwind en temperaturen tot 26 graden in het noorden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1988, juli. De Spaanse wielrenner Pedro Delgado wint de 75ste editie van de Ronde van Frankrijk. Augustus. Een vliegtuigongeluk op Ramstein Airbase tijdens een luchtshow kost aan 67 mensen het leven. En op 29 september vond de lancering van de Space Shuttle Discovery plaats. De eerste Space Shuttle vlucht sinds de ramp met de Challenger. November. Benazir Bhutto wint bij de algemene verkiezingen in Pakistan het grootste aantal zetels en wordt premier. En George Bush senior verslaat zijn democratische tegenkandidaat Michael Dukakis bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. December. 270 mensen komen om als een vliegtuig tijdens Pan Am vlucht 103 explodeert en neerstort op Lockerbie in Schotland. En er gebeurde wel meer in 1988. In de Biesbos worden bevers uitgezet. Het zijn de eerste bevers in Nederland sinds de soort in de 19e eeuw hier uitstierf. En er wordt een begin gemaakt met de bouw van Euro Disney, later Disneyland Resort Paris.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel. Prins Harry bezocht samen met zijn vrouw Meghan en hun kinderen Archie en Lilibet het Engelse landgoed Highgrove van koning Charles en koningin Camilla. Het was jaren geleden dat het gezin elkaar nog had gezien. Het bezoek markeert een belangrijke ontmoeting binnen de koninklijke familie. Verschillende winkels stoppen met de verkoop van squishy dumplings, kinderspeelgoed met mogelijk kankerverwekkende stoffen. Onderzoek van een Vlaamse toxicoloog toont schadelijke chemicaliën zoals xyleen en benzeen afgeleide aan. Bol.com, Standaard Boekhandel, Delhaize en Carrefour halen het speelgoed uit hun assortiment. De NVWA onderzoekt de veiligheid. In Gaza liggen duizenden onontplofte explosieven die al zeker 1200 slachtoffers maakten, bijna de helft kinderen. Het Internationale Rode Kruis geeft voorlichting vooral aan tieners om ongelukken te voorkomen. Opruimen is lastig door gebrek aan apparatuur en Israëlische beperkingen. De gesprekken tussen Iran en de VS worden voortgezet, maar het staakt het vuur is voorbij, schrijft president Trump. Iran waarschuwt voor grootschalige verdediging bij schending van afspraken. De VS stelde nieuwe sancties in na aanval op scheepvaart in de staat van Hormuz. Iran en de VS voeren wederzijds aanval uit.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht zijn er brede opklaringen. Later neemt de bewolking toe vanuit het noorden en kan het nevelig worden. Het blijft droog met temperaturen tussen 14 en 19 graden. Morgenochtend lost de bewolking snel op en wordt het zonnig met een zwakke tot matige noordoostenwind en temperaturen tot 26 graden in het noorden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1971. Het hoogste punt van de South Tower van het World Trade Center in New York is bereikt. En de Belgische wielrenner Eddy Merckx wint de Ronde van Frankrijk. Intel produceert een microprocessor voor microcomputers, de 4004. In 1971 worden

0: in Nederland de veiligheidsgordels in auto's ingevoerd.
1: Van 1 januari af zijn autogordels voor nieuwe auto's verplicht en worden ze voor oude aanbevolen. Helmen zijn nog niet verplicht. Het is een stuntman die op deze effectieve wijze de aandacht vestigt op het belang van veiligheidsgordels in het alsmaar toenemende moderne verkeer dat steeds meer slachtoffers eist. Onderzoek van de ongelukken heeft aangetoond dat het gebruik van gordels in heel veel gevallen de fatale afloop van een ongeluk had kunnen voorkomen.
0: In 1971 komt Pluk van de Pettenflat, kinderboek door Annie M. G. Schmid en Fie Westendorp uit. Er zijn nu al meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht. Muziek uit 1971, de album top 3 ziet er als volgt uit. Pendulum, Creedence Clearwater Revival op 3. Corrie en de Rekels, Corrie en de Rekels op nummer 2. En Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel.

0: Op vrijdag is je dag compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.
1: Golden Oldies Radio!
2: The home of the classics.
1: The home of the classics. Listen live on the net.
3: www.goldenoldies.com

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Richard de Mos van Hart voor Den Haag stelt dat het COA voorbij gaat aan de recente verkiezingen. Hij houdt vast aan het standpunt dat de opvang van 440 asielzoekers aan de sportlaan niet doorgaat, ondanks een lopende overeenkomst. Dat voornemen staat volgens hem in het vrijdag gepresenteerde coalitieakkoord. De Mos benadrukt dat de nieuwe coalitie zich aan die afspraak houdt. Apple klaagt OpenAI aan en twee oud-medewerkers wegens diefstal van vertrouwelijke bedrijfsgegevens. Het gaat om productontwerp en informatie over toeleveringsketens. Apple spreekt van een gecoördineerde campagne. Een oud-topman van Apple, nu actief bij OpenAI, staat centraal in deze zaak. Hulporganisatie Migrate blijft voorlopig actief bij het aanmeldcentrum in Drapel. Volgens de woordvoerder wegen recente incidenten niet op tegen de hulpvraag. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk stopten vrijdagavond wel, omdat de veiligheid niet gewaarborgd kan worden. Migrate is vooral 's nachts actief en deelt water, voedsel en tenten uit. En ijsberin Larissa, de vermoedelijk oudste ijsbeer in gevangenschap, is op 36-jarige leeftijd overleden in de Duitse dierentuin van Neumünster. Ze werd in 1990 geboren in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Door achteruitgaande gezondheid zonder uitzicht op herstel besloot het personeel haar in te laten slapen. Larissa verbleef ook eerder in Parijs, Stuttgart en Karlsruhe. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de lage bewolking in het noorden en noordwesten snel weg voor veel zonneschijn. Het wordt landelijk een stralende dag met sterk oplopende temperaturen. Bij matige noordoostenwind bereikt het kwik waarde tussen de 27 en 32 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1984. En we zitten in de zomer van 1984. In Rotterdam wordt voor de eerste keer het zomercarnaval gehouden. Het groeit uit tot een waar spektakel nu. November. Abortus wordt gelegaliseerd in Nederland door middel van de aanname van de wet afbreking zwangerschap en het besluit afbreking zwangerschap. De film A Nightmare on Elm Street verschijnt voor het eerst in Amerika. Voormalig filmacteur Ronald Reagan wordt herkozen als president van de Verenigde Staten. 3 december. Een giframp voltrekt zich in Bhopal, India. Ongeveer 8000 mensen komen om het leven. Later zal het dodental oplopen tot 20.000. En welke muziek hadden we in 1984? De album op top 3 zag er als volgt uit. Talk Talk met It's My Life op 3. Michael Jackson met Thriller op 2. En Lionel Richie met Can't Slow Down op nummer 1. En weet je nog welke film je bezocht als je naar de bioscoop ging in 1984? Het was het jaar van Siske de Rat met in de hoofdrol Danny de Munk.
2: The best
3: timeless classics and golden memories on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Richard de Mos van Hart voor Den Haag stelt dat het COA voorbij gaat aan de recente verkiezingen. Hij houdt vast aan het standpunt dat de opvang van 440 asielzoekers aan de Sportlaan niet doorgaat, ondanks een lopende overeenkomst. Dat voornemen staat volgens hem in het vrijdag gepresenteerde coalitieakkoord. De Mos benadrukt dat de nieuwe coalitie zich aan die afspraak houdt. Apple klaagt OpenAI aan en twee oud-medewerkers wegens diefstal van vertrouwelijke bedrijfsgegevens. Het gaat om productontwerp en informatie over toeleveringsketens. Apple spreekt van een gecoördineerde campagne. Een oud-topman van Apple, nu actief bij OpenAI, staat centraal in deze zaak. Hulporganisatie Migrate blijft voorlopig actief bij het aanmeldcentrum in Trapel. Volgens een woordvoerder wegen recente incidenten niet op tegen de hulpvraag. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk stopten vrijdagavond wel, omdat de veiligheid niet gewaarborgd kan worden. Migrate is vooral 's nachts actief en deelt water, voedsel en tenten uit. En ijsberin Larissa, de vermoedelijk oudste ijsbeer in gevangenschap, is op 36-jarige leeftijd overleden in de Duitse dierentuin van Neumünster. Ze werd in 1990 geboren in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Door achteruitgaande gezondheid zonder uitzicht op herstel besloot het personeel haar in te laten slapen. Larissa verbleef ook eerder in Parijs, Stuttgart en Karlsruhe. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de lage bewolking in het noorden en noordwesten snel weg voor veel zonneschijn. Het wordt landelijk een stralende dag met sterk oplopende temperaturen. Bij matige noordoostenwind bereikt het kwik waarde tussen de 27 en 32 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1973, oktober. Het Israëlische leger herovert de Golanhoogte. En Israëlische strijdkrachten steken het Suezkanaal over en omsingelen het Egyptische derde leger. Op 17 oktober is het begin van de oliecrisis. De Arabische landen boycotten onder andere Nederland omdat

0: dit land Israël steunt. En op 24 oktober bereikt er een staakt het vuren tussen Israël en Egypte. November. In Nederland vindt de eerste autoloze zondag plaats, veroorzaakt door de oliecrisis. De snelwegen zijn uitgestorven en worden enkel nog gebruikt door fietsers en rolschaatsers. En op 17 december vindt de bloedigste kaping tot dan toe plaats door Palestijnen, waarbij 32 doden vallen. De kaping duurt 16 uur. En op 31 december komt Wim Kan voor het eerst met zijn oudejaarsconferentie op televisie. Met 8,8 scoort hij de hoogste waardering aller tijden. Van de desbetreffende LP gaat er zo'n 300.000 over de toonbank. In 1973 vindt er in Den Haag een demonstratie plaats voor Radio Veronica.
1: Ik verklaar hierbij de openbare hoorzittingen over de wetsontwerpen 11.373 en 11.374 voor geopend.
2: Ik zal het heel kort houden, mevrouw de voorzitter. Achterleden van de commissie. Ik dacht dat het succes van de formule is dat de horizontale programmering in Nederland is ingevoerd. Dat wil zeggen dat je dezelfde DJ op hetzelfde uur elke dag weer terugkrijgt. En daardoor ontstaat een herkenning met het station en een herkenning met de DJ. Luisteraars die voelen zich verwant aan de DJ en uiteraard ook aan het station.
0: Je hoorde Rob Oud.
3: Hits from music's golden

met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Bij een dodelijk ongeval vrijdagmiddag langs het kanaal in het Gelderse Lieren is een politieagent omgekomen. Gisteren botste een vrachtwagen en een auto op het kanaal Zuid. De politie meldde dat het slachtoffer een collega in een burgervoertuig was. De tweede agent raakte zwaar gewond. Onderzoek naar de toedracht loopt nog en getuigen worden gezocht. De Reflecting Pool bij het Lincoln Memorial in Washington wordt opnieuw leeggepompt, kort na de heropening begin juni. Minister Doug Burgum zegt dat de vuurwerkresten van de viering van Onafhankelijkheidsdag op 4 juli worden verwijderd en schade wordt hersteld. Ook laat de nieuwe verflaag op sommige plekken los. Wanneer het bassin weer open gaat is nog niet duidelijk. Richard de Mos van Hart voor Den Haag stelt dat het COA voorbij gaat aan de recente verkiezingen. Hij houdt vast aan het standpunt dat de opvang van 440 asielzoekers aan de Sportlaan niet doorgaat, ondanks een lopende overeenkomst. Dat voornemen staat volgens hem in het vrijdag gepresenteerde coalitieakkoord. De Mos benadrukt dat de nieuwe coalitie zich aan die afspraak houdt. Apple klaagt OpenAI aan en twee oud-medewerkers wegens diefstal van vertrouwelijke bedrijfsgegevens. Het gaat om productontwerp en informatie over toeleveringsketens. Apple spreekt van een gecoördineerde campagne. Een oud-topman van Apple, nu actief bij OpenAI, staat centraal in deze zaak. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de lage bewolking in het noorden en noordwesten snel weg voor veel zonneschijn. Het wordt landelijk een stralende dag met sterk oplopende temperaturen. Bij matige noordoostenwind bereikt het kwik waarde tussen de 27 en 32 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1971. Het jaar waarin Greenpeace wordt opgericht, aanvankelijk onder de naam Don't Make a Wave Comité. De Amerikaanse televisieserie All in the Family, ook wel de eerste soapserie genoemd, verschijnt voor het eerst op de Nederlandse tv. Februari. De eerste abortuskliniek van Nederland, het Mildredhuis in Arnhem, start met het uitvoeren van abortus provocatus. April. François Duvalier, bijgenaamd Papa Doc, president en dictator van Haiti, wordt na zijn overlijden opgevolgd door zijn zoon Jean-Claude, bijgenaamd BB Doc. Hij wordt evenals zijn vader aangesteld voor het leven. Beide voeren een schrikbewind. Mei. Geboorte van een nieuw land, Bangladesh. Het gebied behoorde oorspronkelijk tot Pakistan. Juni. Gijs van Lennep wint als eerste Nederlander de 24 uur van Le Mans. Van Lennep wint verrassend samen met Helmut Marko in de Porsche 917K voor de Gulf Porsche van de combinatie Edward Muller. Juli. Jim Morrison, zanger van de groep The Doors, wordt in Parijs dood aangetroffen in zijn badkuip. Het is 10 juli 1971. De Nederlandse schrijver Godfried Bomans arriveert op het onbewoonde eiland Rottumerplaat voor een verblijf van een week. Hij doet dit op uitnodiging van Willem Ruis, die een radioprogramma maakt met daarin dagelijks bijdragen van Bomans. Het verblijf bevalt Bomans slecht. Godfried Bomans wordt op Rottumerplaat afgelost door Jan Wolkers, eveneens schrijver. In tegenstelling tot Bomans bevalt het verblijf van een week Wolkers wel goed.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De ANWB verwacht veel drukte op Europese wegen door vertrekkende vakantiegangers en werkzaamheden. Bosbranden in Frankrijk en Spanje hinderen het vakantieverkeer niet, al moeten automobilisten wel rekening houden met de hitte. In Nederland zorgen diverse werkzaamheden op A-wegen voor vertragingen, net als grenscontroles bij de Duitse overgangen. Ook rond München, Hamburg, Frankfurt en Nuremberg worden lange files verwacht. Het dodental door de dubbele aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 4000. Het aantal gewonden blijft volgens de autoriteiten op 16.000 staan. De vorige balans was 3800. De kans op overlevenden wordt zeer klein geacht, terwijl de VN schat dat tienduizenden mensen vermist blijven. De wederopbouw in het zwaar getroffen noorden zal naar verwachting jaren duren. Bij een dodelijk ongeval vrijdagmiddag langs het kanaal in het Gelderse Lieren is een politieagent omgekomen. Gisteren botste een vrachtwagen en een auto op het kanaal Zuid. De politie meldde dat het slachtoffer een collega in een burgervoertuig was. De tweede agent raakte zwaar gewond. Onderzoek naar de toedracht loopt nog en getuigen worden gezocht. De Reflecting Pool bij het Lincoln Memorial in Washington wordt opnieuw leeggepompt, kort na de heropening begin juni. Minister Doug Burgum zegt dat de vuurwerkresten van de viering van Onafhankelijkheidsdag op 4 juli worden verwijderd en schade wordt hersteld. Ook laat de nieuwe verflaag op sommige plekken los. Wanneer het bassin weer open gaat is nog niet duidelijk. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de lage bewolking in het noorden en noordwesten snel weg voor veel zonneschijn. Het wordt landelijk een stralende dag met sterk oplopende temperaturen. Bij matige noordoostenwind bereikt het kwik waarde tussen de 27 en 32 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Young Hearts Run Free hoorde je net uit 76, Candy Station. En over jonge harten gesproken zeg. Kleinkind van Paul, die luistert ook mee. Hey Paul, welkom. En goedemorgen natuurlijk ook, hè. Ja, zo zie je me weer, hè. We hebben ook jonge luisteraars. En zo begonnen we met Oliver, met Good Morning Starshine. Iedereen welkom en goedemorgen bij Opstaan met Hans. Weet je wat we ook hebben trouwens? Nee? Luister maar eens, we hebben ook

0: En nu even een beetje kleine geschiedenis.
1: Hans Geersing, een leven lang muziek in het bloed. Van de vroege illegale FM tot de legale ether. Met een brede smaak, softrock, new wave en klassieke pop. Dit is Hans Geersing.

Een bijzonder goedemorgen nogmaals. Het is inmiddels 17 minuten over 8 op deze zaterdagochtend 11 juli. En het is hartje zomer en dat blijkt ook wel, want het is 16 graden trouwens nog hier even buiten. Beetje bewolkt en na de middag komt de zon er weer bij. Lekker warm dacht ik zo, hè. Straks nog Casey and the Sunshine Band en ik zie Groove Armada ook nog staan. Ook leuk, beetje zomerse muziek, hè. Dit is Narada Michael Walden met Define Emotions.

0: Dit is John Sohoka van de ANWB. Er staan geen files, maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. Tot zover de verkeersinformatie.
1: Nou, John heeft helemaal gelijk. Er staan geen files op dit moment nog. Ik denk in de loop van de dag wel, maar er zijn wel wat afsluitingen. Onder andere op de A1, A4, A10. Je komt zelf de borden wel tegen, denk ik. Dacht je ook niet? En nog veel meer. Nou, oké. Maar geen files dus. Maar wel Casey en de Sunshine Band nu op Golden Oldies Radio. Met een leuke nummer uit de 70s. Is ook wel vrolijk, dacht ik zo. Shake, shake, shake. Met andere woorden, shake your body. Straks nog Groove Armada. En we gaan het ook nog even hebben over de WK. Ja, is dat nog de moeite waard? Ja, je weet het niet, hè. België heeft niet gewonnen trouwens. Spanje wel. En die is door.

0: Body. Dat was Groove Armada hier op Golden Oldies Radio. En de titel was My Friend.
1: Het wereldkampioenschap voetbal 2026.
0: Ja, 2026 inderdaad, dat is het ook. Het is net 8:30 geweest op deze zaterdagochtend. En gisteravond kon je kijken naar Spanje-België. En België heeft het net niet gered. Jammer weer, hè. En Spanje wel dus. En die is door. Het werd 2-1. En als je denkt van, komt er vandaag nog wat op? Ja, vanavond om 11 uur kun je kijken naar Noorwegen, Engeland. En dat zijn van die afvalraces, hè. Zo gaat het in de semifinales en al die dingen meer. Later nog de finale. En zeer benieuwd wie daar dan in komt. Argentinië, Zwitserland. Zondag om 3:00 in de nacht. Nou, die ga ik niet zien, denk ik. Denk het ook niet. Neem maar een keer op bed, hè. Weet je wat een mooi nummer is trouwens van de Rolling Stones? Het is eigenlijk wel een van mijn favoriete nummers. De Stones hebben ook een nieuw album, by the way. Daar hoor je geen nummer van. Die hoort wel een uit de eind 70s. Miss You. En wat ik al zei, een van de mooiste nummers vind ik tenminste straks ook nog. Jimmy Nail. En er tussendoor nog, ja, je raadt het niet, hè. De High Crackles. Ja, waarom ook niet. Het is uiteindelijk zaterdagochtend hier op Golden Oldies Radio. En we hebben nog veel meer natuurlijk. Kijk, zit hier gewoon tot 10:00. Alicia bedoel ik, komt ook nog langs. En de Richie Family, dat is uit de 70s. Ja, beetje 60s, 70s, 80s, 90s. En soms wat nieuwer. Nou, de heikrekels niet dus, die komen uit de 70s. Net als deze van de Rolling Stones.

0: waarom, hè? Waarom heb jij mij laten staan? De Heikrekels waren dat uit 1967. En dat is ook inderdaad mijn geboortejaar. En of het wel of niet kan op de radio meer, het heeft wel op nummer 6 gestaan. In de top 40. In 1967. Zo zie je me weer, hè? Alleen maar hits hier op Golden Oldies Radio. Straks Alicia met Baby Talk.
1: She says, it's not you, it's me. I need a little time, a little space to find myself again, you know. Oh yeah.

Jimmy Nail hoorde je uit de 90s Ain't No Doubt. En we blijven nog even... Oh nee, we gaan naar de 80s. Ja, inderdaad. Dat gaan we doen met Alicia.

Baby Talk uit 1986. En dit nummer heeft 7 weken in de top 40 gestaan in 1986. Hoogste positie was nummer 7. Dus een redelijke hit, dacht ik zo. Volgende nummer ook. Die komt uit 1998 van het album Astro Launch. Ja. Smith Miles hebben we het over. All Star, dat mooie nummer. En die heeft zelfs ook nog de beste pop performance van, hoe heet dat, de 42e Grammy Awards gewonnen. Dus, nou ja, over hits gesproken. Hè? En daarna nog The Ritchie Family uit de 70s. Hey, welkom nogmaals bij Golden Oldies Radio. Bij Opstaan met Hans. Het is bijna 9:10 op deze zaterdagochtend, met nu op jouw radio Smash Mouth.

0: American Generation lijkt een beetje op Europop, hè? Deze versie van American Generation van The Ritchie Family. Het is bijna 9 uur. Ik zit hier trouwens tot 10 uur. Dus straks na 9 uur nog 1 uurtje opstaan met Hans. En die je net hoorde, dat nummer, die heeft in 1979 ook in de top 40 gestaan. De hoogste positie was zo'n beetje nummer 13. 7 weekjes heeft hij erin gestaan. En de volgende, over hits gesproken zeg. Dit is Amy Winehouse met Love is a Losing Game. Ach, je moet een beetje van de positieve kant bekijken toch, hè?
1: Dit is Hans Geersing in Opstaan met Hans.

The Cats met Jukebox. The Cats, het is 9:02 weer op deze zaterdagochtend. En origineel hè, heette dit nummer If I Didn't Have a Dime. En origineel werd het gedaan door Gene Pitney in 1962. Dit nummer, wat je net hoorde van The Cats. Het was een cover dus. Maar wel mooi gedaan, hè? Hey, welkom bij Opstaan met Hans. Weet je wat? We gaan nog even naar de top 40 van 2022. Dat doen we met Anton. Weet je die nog? Anton. Nummer heet Hallo. Ik zeg gewoon hallo en welkom bij Golden Oldies Radio. Ja,

Himmel war besetzt. Beetje Duitse muziek, maar even in deze ochtendshow op Radio Monique dacht ik zo. Andrea Berg, du hast mich tausendmal belogen. En dat mooie nummer kwam in 2001. En ze is ook getrouwd, hè? Wist je dat? Met die hotelier Ulrich Ferber. En ze wonen achter het hotel wat ze hebben dan, hè? In Asbach. Dat zal wel ergens zijn in Duitsland of zo. Achter een hotel. Sonnenhof. Nou, klonk ook een beetje hotelachtig, hè? Net als de volgende die je zo gaat horen hier op Golden Oldies Radio. Hij is van The Shadows uit de 60s. Straks nog LL Cool J en de BB&Q Band. En dat heeft helemaal niks met barbecue te maken, alhoewel. Je kan het wel draaien op een barbecue natuurlijk. Hè, dat kookt ook zo lekker weg. Weet je wat? Hier zijn The Shadows. Maar is deze... De Barcase met Anticipation. Die komt in 1982, staat op het album Propositions. Nou, doe dat maar niet hoor. Blijf maar gewoon luisteren, dacht ik zo. Ik zit hier tot 10 uur.

0: Een appje of mailtje naar de studio sturen? Dat kan. 06-122-15272. En mailen gaat naar hansgeersing@gmail.com.
1: Dat is altijd een goed idee natuurlijk, hè. Net hoorde je The Shadows uit de 60s met Apache. Straks nog de BB&Q Band. Maar dit is deze uit 1990. LL Cool J. Lekker hoor, 90s. Around the way.

Leuk dat je nog even luistert naar Opstaan met Hans op deze Zaterdag Vibes. De eerste show van deze zaterdag 11 juli. We gaan even naar, ja, welk jaar was dat? 86 of zo? Geloof het wel, hè? Ze hebben bestaan trouwens tot 1987. De BB&Q Band. En dat staat niet voor barbecue of iets dergelijks, maar voor de Brooklyn, Bronx en Queens Band. Dat was een Amerikaanse post-disco. En ook funk. Ook leuk, hè?

Aswad. En Clearance, Clearwater Revival. Ik weet iemand, hè, die vindt dat de geweldigste band van de hele wereld. En Suede komt ook nog. En Carrie Underwood. Dat zal weer iets van country muziek zijn, denk ik. Maar is deze dus de BB&Q Band met Dreamer.

0: niet in slaap vallen hoor. Dreamer, BB&Q Band. Dat is een soort van 12 inch geloof ik. En de volgende ook, die is van Aswad. En die komt uit de 90s.
1: Dit is Hans Geersing in Opstaan met Hans.

Als je het over zomerse muziek hebt, dan is dit het wel, denk ik. Aswad met Don't Turn Around uit 93. En Hans Vrielink, hè, die houdt denk ik meer van muziek uit de 70s. Nou, dat komt mooi uit. Straks Clearance Clearwater Revival met Bad Moon Rising. Dat komt vanavond pas weer, hè. Nadat Johan uit uw radio is geweest. Ja, precies, ja. Ja, die houdt op om 10 uur. En dan is de zon ook zo'n beetje onder. Trouwens, die Hans Vrielink, hè, dat is mijn collega op de vrijdagavond. Op die andere zender. Ah, dat weet Hans wel, hè. Goed zo, hier is Clearance Clearwater Revival. Goedemorgen en welkom bij Opstaan met Hans. Bad Moon Rising uit 76.

het zweet op je radio. Nee, geen zweet, maar zweet. Beautiful Ones uit de 90s. Waren ze ook erg populair trouwens in de 90s. Nu een beetje country muziek van Carrie Underwood. En het prachtige nummer heet Before He Cheats. En die komt uit 2009.

Before He Cheats. Uit 2009 dus, hè, wat ik net zei. Carrie Underwood, Before He Cheats. En net daarvoor hoorde je Suede uit Engeland met Beautiful Once. Als je denkt van, wat hoor ik dat ik op de achtergrond? Er is mijn plafondventilator. Het is een beetje warmpjes in de studio. De airco nog niet hoor. Nee, eerst die maar eens, hè. Trouwens, hier gelijk achteraan komt Koffie met Rens. Ik zag hem net aankomen scheuren op zijn dikke motor hier bij de studio. Bij Golden Oldies Radio. Daarna kun je, kun je luisteren dus, hè, van 10 tot 12. En daarna lekker eten met Van Roosendaal, middagmaal. En natuurlijk Kerstens Classics met lekkere oude meuk. Ja, van 2 tot 3. En vergeet ook niet te luisteren naar onze eigen Erik. En die zit er van 4 tot 6. Dat is vanmiddag dan, hè? Jawel, van A tot Z heet dat programma. Nu Bill Holiday, oh nee, Lovely Day, zo was het. Reggae. Ja, en dit is ook een 12-inch. Reggae for it now. Nou, straks nog een beetje weerbericht. En dat lijkt ook wel een beetje...

0: En die Bill Love Lady trouwens, die is ook al 80 jaar zo'n beetje. Heeft met heel veel reggae-artiesten samengewerkt. Goed zo, weerbericht. In het noorden en midden van het land komt eerst nog regionaal nog een beetje lage bewolking voor. Het is hier trouwens ook nog bewolkt in Groningen. Ik heb net nog even gekeken buiten. Ja, bewolkt. Dit is trouwens rechtstreeks vanuit Groningen dus, hè. Opstaan met Hans. Later vandaag, dan komt de zon er wel bij, vanmiddag. En dan kan het nog iets van 25 graden worden hier in Groningen en 31 graden in Limburg. Dus dan weet je dat, hè. En volgende week in Idemdito, het blijft gewoon zomer. Ja, echt waar. Weet je wat ook een lekker zomers nummer is, nu op Golden Oldies Radio? Wel eens gehoord van James Last met zijn bekende, nou, hit. Ja toch, hit. Biscaya. Nou, ik dacht vandaar is het nu wel even tijd voor...
1: Goedemorgen, lekker opstaan met Hans op Golden Oldies Radio.

Zo, dat was bijna opstaan met Hans weer voor deze zaterdag, de 11e juli. De eerste zaterdag, Fijp Show. Het gaat de hele dag door hier op Golden Oldies Radio. Tot vanavond 10 uur. Allemaal leuke programma's en ook gepresenteerd natuurlijk. Volgend nummer, ene laatste nummer denk ik, is van André Hazes. Uit de 80's. Ja, moet ook even. Beetje Nederlandstalig in de show. Ja, heb ik wel gehad. Nog niet zoveel. Maar dit is dan André Hazes.

0: is Hans Geersing in Opstaan met Hans.
1: Met nu een lekker rustig nummer. Als laatste nummer alweer. Heel erg bedankt voor het luisteren weer naar Opstaan met Hans op deze 11e juli. Veel plezier met Renzo. Hij gaat door met koffie. Zo heet hij ook, hè? Ja, onze eigen Rens. Volgende week ben ik er weer. Ook weer om 8 uur. En dan ook weer tot 10 uur. Dit is Ambrosia met The Biggest Part of Me.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Vijf jonge kinderen in de Belgische provincie Antwerpen liggen in het ziekenhuis na mogelijk bezoek aan een kinderboerderij in Braschaat. Ze liepen daar vermoedelijk de stekbacterie op, wat leidde tot het zeldzame en ernstige hemolytisch uremisch syndroom, waarbij de nieren niet meer goed functioneren. Over hun leeftijd en huidige toestand is nog niets bekendgemaakt. Het departement zorg noemt de complicatie zeldzaam, maar wel ernstig. Meta trekt haar nieuwe AI-functie na enkele dagen alweer terug. Met de tool konden gebruikers afbeeldingen genereren op basis van Instagram-foto's van anderen. Het Amerikaanse social media concern kreeg felle kritiek dat de functie de privacy van gebruikers zou schenden. Het bedrijf erkende dat de tool niet goed werd ontvangen en haalde deze daarom offline. Langs de A4 en A44 bij Weteringsbrug woedde vanochtend een zeer grote brand in een pand aan de Lisserweg. Volgens de veiligheidsregio Kennemerland ontstond het vuur in een schuur en sloeg over naar een naastgelegen meubelmakerij. De snelwegen blijven lopen, alleen de afslag naar de Lisserweg is afgesloten. Het vuur is inmiddels onder controle. In Brabant is bij Bakel een lichaam uit het water gehaald, dat meldt de politie vandaag. Vrijdagavond kwam de melding binnen dat mogelijk iemand was verdronken in de Aarlense vijver. Politie en brandweer zochten met duikers in het water en troffen aan het eind van de avond een lichaam aan. Identiteit werd vastgesteld en nabestaanden worden nu geïnformeerd. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de lage bewolking in het noorden en noordwesten snel weg voor veel zonneschijn. Het wordt landelijk een stralende dag met sterk oplopende temperaturen. Bij matige noordoostenwind bereikt het kwik waarde tussen de 27 en 32 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Golden Oldies Radio.

Etteren op die radio. Goedemorgen, het is 10 uur geweest. En Hans, dankjewel voor de voorgaande uurtjes. Live vanuit het Hoge Groningen. En wij zijn niet live.

0: zou wel lekker zijn, hè?
1: Doe maar lekker per mail. Ja hoor, vind ik net zo lekker. Kan ik het lezen wanneer mijn tijd fout komt? Want het is dus wel druk door de week. Koffie, lekker!
0: Jazeker, jazeker.
1: Goedemorgen. Man, wat een energie hebben we vandaag. Platenkast opgeruimd van de week. Want ja, dat was natuurlijk vorige keer, zo Rotterdams gezegd, omgedonderd. En ja, dat is niet handig. Dan ga je natuurlijk liedjes dubbelen. Uitzendingen teruggeluisterd. Dat nemen ze allemaal op tegenwoordig. Dus kan ik terugluisteren. Ja, toen kwam ik wel een paar dingen tegen dat ik denk van... Ah, die moeten we voorlopig even niet tegenwoordig gaan brengen, Rens. Die zijn een paar keer geweest. Dat is genoeg. Dat is waar. Ik heb op Spotify zijn we nu terug te vinden met de Golden Oldies Radio bij Rens op de koffie playlist. Hoe? Golden Oldies Radio bij Rens op de koffie. Zaterdag is het 10:12 playlist op Spotify. Ja, het is geweldig. Er staan wel een knappe 700 liedjes. En joh, kijk er lekker in. En dan weet je wat we gedraaid hebben. Dus vinden we altijd leuk. Oh ja, en reageren vind ik natuurlijk wel fijn als je dat doet. Dat doe je met een mail, zoals ik al zei. En dat doe je dan lekker naar rensapenstaartgoldenoldiesradio.nl. Rensapenstaartgoldenoldiesradio.nl. Dat vinden we eigenlijk wel een heel erg leuk adres om er eventjes heen te gaan mailen. Ja. Ja, lekker kraak het vinyl van de Fun Fun meiden. Living in Japan, jaren 80.

Een van mijn grote favoriete bandjes, kan ik je vertellen. Vanaf het eerste album, de Early Tapes van Level 42 met Mark King, Mark Lindup en de broertjes Gold. Waarvan de drummer heel vroeg is weggevallen. Jammer, erg jammer, want dat was een des te fijne drummer, kan ik je vertellen. En daarvoor horen wij natuurlijk die Fun Fun plaat uit Japan. Die is ook leuk.

en ook op veel radiostations ook niet meer. Jammer. En hier op Golden Oldies draaien we eigenlijk alleen maar liedjes die je niet overal meer hoort. En dat maakt ons wat dat betreft best wel een beetje apart. En daar houden we van. We zijn toch wel een ploegje van die eigen wijzietassen. Van die apartelingen, zou ik maar zeggen. Ja, zeg maar. Ik vind het vanzelf van wel. Shadow Lee Rolf hoorden we in de evening. En daarvoor die hele lekkere African Blood van Supermax uit april 1979. En wat is dit? Lekker. Banana Rama.

ooit gebruikt voor muziekje als achtergrondmuziekje bij Tour de France. En vandaar dat hij ook zo heet de titel van die. Kraftwerk. Ik ben er wel fan van geweest vroeger. Ik heb ergens zo'n box liggen, ik geloof wel 20, 25 cd's van die gasten.

Zeg nou eerlijk, word je niet een beetje heel erg verwend met al dat echt dat oude, lekkere, oude meuk gebeuren? Ik vind het altijd een feestje om zaterdag hier eventjes in mijn hok te staan en dan lekker een paar uurtjes te rouwdouwen op die draaitafels. Ja, lekker. Charlie Cross is al nog eventjes voorbij, hoorden we, zeg maar. En King en de Kofferlijk Staal. En dit was lekker. Love in our heart.

Ja, ja. En dit vind ik ook zo lekker, hè? Van de Nederlandse Valdense bodem. De Zussies Pie, Star Sisters, and Here's the One.

0: zo lekker. Het, volgens mij is het hier in Nederland in geen enkele... Nou, geen enkele hitlijst is het niet geweest, maar... Op de Amerikaanse radio des te meer, jongens. Het is hier van 100 Senders in New York. Man, man, man, man. Waren nog eens tijden. Er gingen af en toe van die mensen van de platenmaatschappij... die je dan toevallig kende uit de commercial tijd. Die gingen dan zeg maar op werkbezoek bij platenmaatschappijen, artiesten in Amerika. En dan gaf je een doos cassettebandjes mee. Dan kwamen ze terug met allemaal uitzendingen van 700 van die Airchecks. Oh. Ja, geweldig. The Dells en All About The Paper. Zo heet het mooie liedje. Ja, liedje. Dit is gewoon een track van 8 minuten. Als het gewoon allemaal doorgaat. Ongelooflijk lekker allemaal. En daarvoor hadden wij, even kijken hoor. Pieter Kent, worden wij nog voorbij waaien. En even kijken. Even zien hoor. Oh ja, de Star Sisters. We hebben trouwens ook nog eventjes de Hollies gedraaid. Man.
1: Ja.
0: Ja. En nog een ander lekker deuntje. We draaien alleen maar lekkere deuntjes. Op naar het nieuws. Weer in het verkeer van 11 uur. Tot straks aan de andere kant. Met een nieuwe verse bak koffie. En tot die tijd. Music Machine in de Inner Circle. Of andersom. In de Circle met een Music Machine. Ja, la la la. Rens Apenstaart, goldenoddisradio.nl. Rens Apenstaart, goldenoddisradio.nl. Voor liedjes, herinneringen. Kom maar door. Vinden we leuk.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Grote organisaties uit de muziekindustrie presenteerden een nieuw labelsysteem voor met kunstmatige intelligentie gemaakte content. Het systeem moet snel duidelijk maken of en hoe AI bij bepaalde muziek is gebruikt. Deze organisaties ontwikkelden de vrijwillige labels samen met 6 andere organisaties, waaronder de Grammys. Ze hopen op brede toepassing van het systeem. Wetenschappers ontdekten in Thailand een nieuw langnekdinosaurus. Het plantenetende dier leeft 150 miljoen jaar geleden en is de eerste mammensaurus uit Thailand. Onderzoekers herkenden de soort aan 1 ruggenwervel met een unieke botstructuur gevonden in de provincie Kalasin. 5 jonge kinderen in de Belgische provincie Antwerpen liggen in het ziekenhuis na mogelijk bezoek aan een kinderboerderij in Braschaat. Ze liepen daar vermoedelijk de stekbacterie op, wat leidde tot het zeldzame en ernstige hemolytisch uremisch syndroom, waarbij de nieren niet meer goed functioneren. Over hun leeftijd en huidige toestand is nog niets bekend gemaakt. Het departement zorg noemt de complicatie zeldzaam, maar wel ernstig. Meta trekt haar nieuwe AI-functie na enkele dagen alweer terug. Met de tool konden gebruikers afbeeldingen genereren op basis van Instagram-foto's van anderen. Het Amerikaanse social media concern kreeg felle kritiek dat de functie de privacy van gebruikers zou schenden. Het bedrijf erkende dat de tool niet goed werd ontvangen en haalde deze daarom offline. En dan het weer. Vanmiddag kan er in het noordelijk kustgebied opnieuw mist ontstaan. Later trekt deze bewolking verder het land in. Bij een matige noordoostenwind wordt het zo'n 27 tot 32 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Golden Oldies Radio.

Welkom in het tweede deel van 11 tot 12. Op Golden Rollers Radio met Rens op de koffie. Of op de koffie bij Rens. Net wat jij wil. Ja, melk en suiker. Nee, laat maar. Gewoon lekker een beetje melk. Geen suiker. Ik ben van brood af. Ik ben van het pasta gebeuren af. En heel veel vlees en sla. En andere lekkere groentes. Dat is wat ik eet tegenwoordig. Lekker hoor. Pushé. Kom aan en doe het. In het tweede deel van Op de Koffie bij Rens. Op Golden Rollers Radio.

Zo'n typisch deuntje om aan het einde van de uur zo richting het nieuws te gaan. Ik had zoiets van, nou, dat doet iedereen. Ik draai hem gewoon eens echt. Gewoon echt als liedje in de show. Mr. Blue en Groove Mr. Blue. Mr. Blue, Groovy Mr. Blue. En daarvoor hadden we Fouché en...

een beetje lopen grasduinen in de oude meukbox. En daar vond ik weer iets heel moois. Ontzettend moois. Luister. Herken je hem? Productie van Trevor Horn. Die man kennen we van heel veel muziek. Onder andere ABC. Dit is Barbara Dixon.

blijft mooi. Echt ongelooflijk. Wat een mooie track van Wings. Deliver Your Children. En op dat album staan nog veel meer van die hele mooie luisterliedjes. En over luisterliedjes en dansliedjes gesproken. Nou, wat dacht je van dit? Zo lekker liedje om even naar de koffieautomaat te lopen. Of in ons geval gewoon naar de koffiemachine. Zie je het keukenblok? Jawel.

0: op de radio.
1: Ja, ik word er wel blij van die gedachten.
0: Mark Forbidden Lover, 79. Chic. Hoge noteringen tot de tijd in de Amerikaanse hitlijsten. En dat was de tijd dat ik naar Globaal luisterde. Radio Globaal, ja. Met Tony Houston en zo. Och, dat waren nog eens tijden. Het is mooi. Mike and the Mechanics. Can you hear me? Tot 12 uur. Nog een dik half uur bij je op de radio. Golden Oldies Radio.nl. De koffie bij Rens. Morgen.

een liedje om bij stil te worden. Anak van Freddy Aguilar. Een hele oude. Wordt hem weinig. Echt weinig hoor, jammer. Maar goed, daar zijn wij voor. Golden Oldies Radio 24/7 op internet. En ja, Wilco. Wanneer gaat dat ding aan in het Westen met die DAB-zender? Mensen worden allemaal nerveus. Allemaal zo van, hey, what's going on? Over lekkere liedjes gesproken, met een lekker tempo. Nou, is dit. Geen hit, maar wel heerlijk om eens even te luisteren. I Can Take the Power van Offshore. En daarna ook zo'n lekkere van Money Love, Down to Earth. En nou, dan zitten we al zo rond 11:15 op naar de boterham, zou ik zeggen.

voor de oudere luisteraars onder ons, de discogangers, die horen hem echt wel, denk ik. Gene Gendler en Cat Down. Daar hebben ze van alles uitgejat en daar hebben ze dit van gemaakt. Down to Earth. Yes. Money Love. Down to Earth met de sample erin van Gene Gendler. En Cat Down, en ik ga hem opzoeken. Ik beloof hem, volgende week gaan draaien. Dit liedje was van toepassing voor gisteren. Friday, I'm Alive, voor het weekend. The Cure. 11:45 zo'n beetje. Nog een paar liedjes, en dan weer en verkeer. En dan gaan we onderweg naar de Maestro. De Maestro.

Jezus is hard op de radio. Wat is dit voor lekkers? Nou, vorige uur hebben we Lab 42 gedraaid. Daar zit van alles en iedereen in. Onder andere deze man, Mike Linde, de toetsenist van Lab 42. Hij heeft een album gemaakt, alweer een paar jaar terug. Changes, nummer 2. Dit is Time to Let Go.

0: zo mooi. Zo verschrikkelijk mooi. Muziek van Mike Lindup. Keyboard man van Level 42 met Mark King en de rest van British Gold. En ik vergeet het al weken te vermelden. Wel dank aan Hans. En niet tegen Frans zeggen, jongens, succes de komende 2 uur.
1: Bij deze.
0: Frans.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Orkaan Bavi heeft op de zuidelijke Japanse eilanden zware schade veroorzaakt en trekt nu richting de Chinese kust. In de provincie Zhejiang zijn uit voorzorg ruim 600.000 mensen geëvacueerd. De storm neemt in kracht af, maar kan nog altijd veel regen brengen met risico op overstromingen en aardverschuivingen. De grote brand in een pand aan de Lisserweg in Weteringbrug is onder controle. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar twee naastgelegen woningen. In Nieuwe Wetering zijn resten van de brand neergekomen. Door de brand is nog veel rook zichtbaar en zijn afritten van de A44 bij Oude Wetering afgesloten. Grote organisaties uit de muziekindustrie presenteren gisteren een nieuw labelsysteem voor met kunstmatige intelligentie gemaakte content. Het systeem moet snel duidelijk maken of en hoe AI bij bepaalde muziek is gebruikt. Het labelsysteem werd onder andere ontwikkeld met de organisatie van de Grammys. Ze hopen op brede toepassing van het systeem. En 5 jonge kinderen in de Belgische provincie Antwerpen liggen in het ziekenhuis na een bezoek aan een kinderboerderij in Brasschaat. Ze liepen daar vermoedelijk de stekbacterie op, wat leidt tot een zeldzaam syndroom waarbij de nieren niet meer goed functioneren. Over hun leeftijd en huidige toestand is niets bekend. De Belgische autoriteiten noemen de complicatie zeldzaam, maar ernstig. Het weer nog, het is zonnig en warm. Er staat een matige noordoostenwind en de maximumtemperatuur ligt tussen 27 en lokaal in het zuiden 32 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Ook morgen, met wat sluierbewolking, wordt het tropisch met 28 tot 32 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits. Gold and oldies.

bandje die elkaar hebben ontmoet in 1973. Althans, begonnen met twee jongens. Daarna voegde zich de toetsenist Jols Holland. Die ken je vast nog wel, ook toe aan de band. Heerlijk Cockney Engels, Cool for Cats van Squeeze. En Cool for Cats is dan eigenlijk weer gebaseerd op... of geïnspireerd door Benny Hill. Zo grappig. Hey, een goedemiddag. Vroege luisteraars, tenminste als je uitgeslapen hebt. Frank van Roosendaal tot 2 uur op Connolly's Radio. Ik heb lekkere platen bij me. Alleen maar muziek die je nergens anders hoort. Zoals gebruikelijk op Golden Oldies Radio. Dit zijn de Eurythmics. Never Gonna Cry Again.

bekende onder ons. Je zou haast de stem van Freek Mulder verwachten naar dit plaatje. Niets is minder waar. Van Roosendaal hier tot 2 uur. En ik draai het plaatje even speciaal voor Marieke. Marieke is een Nederlands meisje uit Wiegen. En nou ja, meisje. Inmiddels een volwassen grote vrouw. Die in Amerika woont op een van de mooiste plekjes van de wereld. Echt waar. En ze doet er iets in brillen en zonder brillen. En ik weet nog goed dat toen zij vroeger nog in Nederland woonde, dat ze Starpoint ook een heel leuk plaatje vond. Van Roosendaal dus tot 2 uur vanmiddag. Tot kersten. Dit is Wild Cherry. Play that

muziek die je nergens anders hoort. Dat kun je toch wel stellen, toch? Don't Fear the Ripper van de Blue Oyster Cult. Mooie muziek hier op Golden Oldies Radio. Muziek die je dus inderdaad echt nergens anders hoort. Dan zijn we nu toch gekomen aan het nieuwe rubriekje. Nou ja, nieuwe rubriekje. We hebben al wel

0: eventjes, maar het heet...
1: Gejatte chansons.
0: Nou, zeg het dan maar een keer.
1: De gejatte chansons.
0: En wat hebben we dan hier voor gejatte chanson? Ik heb hem vorige week gedraaid, helemaal. Eddie Rabbit.

0: En dan ga jij maar eens even naluisteren. Even nadenken, het volgende plaatje. Wie dit nummer gejat zou kunnen hebben hier in Nederland.
1: De gejatte chansons.
0: Je hoort het zo.

0: volumeknop. Van 0 tot 10. Als je op 10 kan, zet hem dan met deze plaat ook op 10. Jee, wat een heerlijke sound hebben de Isley Brothers toch. Jorden, hoe is dat lady? Deel 1 en deel 2. Zo maar. Rijkelijk bestrooid. Goedemiddag dus. We hadden net Eddie Rabbit met Driving My Life Away onder het mom van...
1: De gejatte chansons.
0: En weet je het al? Je hebt er een plaatje over na kunnen denken. Wie heeft hem hier in Nederland gecoverd? Denk er eens even over na.

Peter Tosh heeft ook eens een keer een heel leuk liedje gemaakt bij Mick Jagger. Misschien draaien jullie later nog wel even in de show. Net als trouwens de Raw Band. Dat schoop er straks te binnen toen ik dat liedje draaide voor Marieke. I'm the Toughest. Dat was een zalig plaatje. Alleen maar lekkere muziek op Golden Oldies Radio. Oh jongens, wat ga jij doen nu zo met het mooie weer? Heb je je suppel opgeblazen? Of je ouderwetse surfplank te pakken gehad? Dit zijn de Bee Gees. Geniet van Too Much Heaven.

Heaven. Gert Verdeke, wat een zoetsappig liedje, de Bee Gees. Nou, dan zetten we daar toch eventjes een mooie van Johnny Cash tegenover. Balans, zeg ik dan. Balans. In My Life. Voor Lucky.

0: Me with Send a Kiss. En wat een mooi einde toch ook, hè? Daarvoor hoorde je Johnny Cash in My Life. Ook een gejatte chanson eigenlijk. Liedje oorspronkelijk van de Beatles.
1: Alright, okay. Very good to see you down New Orleans, man. Yeah, Harry. Yeah, yeah.
0: En dan moet je zeggen, als we het toch over de Beatles hebben, dan hebben we het over Paul McCartney. En die is misschien wel in zijn beste periode gewoon bij Wings platen gemaakt. We gaan op naar het nieuws. Het wereldleed van 1 uur en het weer. En misschien het verkeer. Met Wings dus.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Donald Trump, krijgt mogelijk te maken met een nieuw obstakel bij de bouw van een luxe vakantieresort in Albanië. De verkoper van de grond wordt verdacht van het gebruik van vervalste documenten, wat het miljardenproject verder onder druk zet. De lokale bevolking protesteert al maanden tegen het plan, omdat het resort in een beschermd natuurgebied moet komen. Nederlandse werkplekken zijn volgens vakbond CNV onvoldoende voorbereid op steeds hetere zomers, dat schrijft de ANP. Uit een peiling onder 1500 werknemers blijkt dat ruim de helft tijdens de hitte zwaar werk verricht en daardoor onveilige situaties ervaart. De bond pleit voor verplichte hitteprotocollen met aangepaste werktijden, extra pauzes en verkoeling. Orkaan Bavi heeft op de zuidelijke Japanse eilanden zware schade veroorzaakt en trekt nu richting de Chinese kust. In de provincie Zhejiang zijn uit voorzorg inmiddels meer dan 1,8 miljoen mensen geëvacueerd. De storm neemt in kracht af, maar kan nog altijd veel regen brengen met risico's op overstromingen en aardverschuivingen. Grote organisaties uit de muziekindustrie presenteren gisteren een nieuw labelsysteem voor met kunstmatige intelligentie gemaakte content. Het systeem moet snel duidelijk maken of en hoe AI bij bepaalde muziek is gebruikt. Het labelsysteem werd onder andere ontwikkeld met de organisatie van de Grammys. Ze hopen op brede toepassing van het systeem. Het weer nog, het is zonnig en warm. Er staat een matige noordoostenwind en de maximumtemperatuur ligt tussen 27 en lokaal in het zuiden 32 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Ook morgen, met wat sluierbewolking, wordt het tropisch met 28 tot 32 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Sada, de Molukse band uit Huizen, opgericht in 1973. Echt een stukje Hollands glorie eigenlijk, hè? Oh, ik ben vergeten Rens voor zijn koffie te bedanken. In het vorige programma voor mij. Nou Rens, hartelijk dank. Welkom terug, deel 2 met Van Roosendaal tot 2 uur vanmiddag. Dit is...

als je nou naar dit programma luistert. Dan hoef je morgen niet naar de kerk. En waarom? Omdat je hier de juiste boodschap ook hoort. Geniet van het leven. Het is 30 graden buiten. Pak je vrouw. Slinger haar in het rond. En geniet van deze dag. Hadden we vorige week het hele gevoelige Beep van Styx. Is dit het geweldig leuke Sing for the Day.

jou die genoeg zegeltjes hebben gespaard bij de Jumbo voor een nieuw glasservies? Of is Nick Lowe toevallig toch een klein beetje Grieks aan het worden? Die gooit toch ook altijd hun servies en glazen kapot na het eten? Lekker dan maar, jongens. De zomer van 2026, daar zitten we in. Je luistert naar Golden Oldies Radio met Frank van Roosendaal tot 2 uur vanmiddag met de lekkerste muziek. Echt waar.

Als jij naar Golden Oldies Radio luistert, dan weet je waar dit liedje over gaat. En als jij het niet weet, dan weten je ouders het wel. De tijden dat de Mistral surfplank onder iedere carport wel stak, net vlak onder het dak. Latten gemaakt, mast erop. De tijd van windsurfing, 1978 waren dat, was dat de band The Surfers uit Haarlem. En daarvoor hoorde je dus Partner, ook een Nederlandse band, komt uit Limburg. En het nummer heet Cayuta Hill. En weet je waar Cayuta Hill nou over gaat? Dat is de Keutenberg in Limburg. Ja, die lachen, dames en heren. Leuk plaatje. Volgende liedje draai ik speciaal voor Nick. Aankomende week begint hij aan zijn nieuwe job. Ik wens hem heel veel succes. Ach, en je kunt liedjes voor jezelf draaien, maar je kunt ook lekker met jezelf dansen, Nick. Dancing by myself. Ambrosia is hier.

0: Chrissy Hynde met de band Pretenders. Kan er zo van genieten. Ook van het prachtige weer trouwens buiten. Brass in Pocket hoorde je. Ik ga je straks vertellen wat er allemaal nog meer op deze zaterdag te beleven valt op Golden Oldies Radio. Maar ik heb eerst even de volgende rubriek.
1: De gejatte chansons.
0: En wat bedoel ik daar nou mee? Er zijn heel veel buitenlandse liedjes geschreven. En er waren heel veel slimme Nederlanders. Nou, Nederlanders zijn over het algemeen wel slim. En die hebben dat liedje gejat en hebben daar een eigen hitje van gemaakt. Nou, luister even wat je van deze volgende plaat vindt. En dan geef ik je een plaat lang de tijd om er even over na te denken. Luister even wie dit zou kunnen zijn. Of wie deze plaat gejat zou kunnen hebben.

0: de dansbare muziek uit de jaren 70. The Reggie Family met Give Me A Break. En wie luisterde in die tijd niet naar Ferry Maat Soul Show op donderdagavond? Man, man, man. Hele bandjes vol opgenomen, cassettebandjes. En die speelde je af op je Sony Walkman in de vakantie. Met je bakkers in de zon natuurlijk. Een lekkere discoplaat uit de jaren 70, jongens. Hey, en hoe zit het? Weet jij nou een beetje wie die...
1: De gejatte chansons.
0: Weet je wie dat nou gejat heeft? Ja, vast wel, hè. Het is niet zo heel ingewikkeld.

lekkere reggae klanken van Third World. Now That We Found Love. En ja, het is wat met die klimaattoestand. Ja, het is niet anders. Ik had het net over palmen. Beuken en eiken gaan eraan, maar we krijgen er straks wel hele mooie palmen voor terug. Ik weet niet hoe je dat vindt. Plaatje voor mezelf en jou.

virtuoos. Dat is in één woord, Jimi Hendrix, You're the Angel. Hier op Golden Oldies Radio, middagmaal met Frank van Roosendaal. Dat zal je ondertussen wel achter de kiezen hebben. Ja, niet mij, maar wel je maaltijd. Wat hebben we nog meer vandaag op het programma staan? We hebben zo meteen Kerst en Classics tussen 2 en 3. Jimmy doet er even een roffeltje achteraan. Daarna Liefdink is los met Bram Liefdink tussen 3 en 4. Van A tot Z tussen 4 en 6 met Erik de Vries. En de 70 shows hoor je daarna tussen 6 en 7. Gevolgd door de Muziekfabriek met Ron tussen 7 en 8. En dan sluiten we af met Johan uit uw radio. En dat is dan van 8 tot 10. Maar je bent er niet van me af hoor. Ik zal de basis vragen of ik een uurtje extra kan krijgen. Want ik heb een heleboel platen niet gedraaid. Zo zonde is dat, zeg hé. Even lekker stampen, jongens. Dit is Donna Summer. Hot stuff.

Ja, de oplettende luisteraar die kon het volgende liedje al horen. Voordat hij hem met live vinyl draait, kan ik even laten horen. Hoor dat? Gewoon, gewoon vinyl. Astaf hoorde je van Donna Summer. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit geweldige programma. Dankjewel. Misschien even een applausje. Ik hoor jou volgende week zaterdag weer. We gaan eruit met de Tremolo's. Right Wheel, Left Hammer. Veel plezier met Raymond Kersten zometeen.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn de afgelopen nacht zeker 10 mensen gewond geraakt, onder wie een kind. Rusland vuurde ballistische raketten af op de Oekraïnse hoofdstad, waarbij branden ontstonden en gebouwen beschadigd raakten. Het was de derde aanval op Kiev in een week tijd. Oekraïne zou vannacht ook aanvallen hebben uitgevoerd, onder andere op schepen die brandstof vervoerden. Een boot met toeristen is bij het Vietnamese eiland Phu Quoc omgeslagen. Daarbij zijn volgens de autoriteiten zeker 15 mensen om het leven gekomen. De speedboot vervoerde 32 Indiase toeristen en 4 bemanningsleden. Reddingsdiensten zoeken nog naar overlevenden en onderzoeken de oorzaak van het ongeluk. Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Donald Trump, krijgt mogelijk te maken met een nieuw obstakel bij de bouw van een luxe vakantieresort in Albanië. De verkoper van de grond wordt verdacht van het gebruik van vervalste documenten, wat het miljardenproject verder onder druk zet. De lokale bevolking protesteert al maanden tegen het plan, omdat het resort in een beschermd natuurgebied moet komen. Orkaan Bavi heeft op de zuidelijke Japanse eilanden zware schade veroorzaakt en trekt nu richting de Chinese kust. In de provincie Zhejiang zijn uit voorzorg inmiddels meer dan 1,8 miljoen mensen geëvacueerd. De storm neemt in kracht af, maar kan nog altijd veel regen brengen met risico's op overstromingen en aardverschuivingen. Het weer nog, het is zonnig en warm. Er staat een matige noordoostenwind en de maximumtemperatuur ligt tussen 27 en lokaal in het zuiden 32 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Ook morgen, met wat sluierbewolking, wordt het tropisch met 28 tot 32 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: dan zit het meestal wel goed, hè?
1: Jazeker.
0: Goedemiddag. Ja, het zonnetje erbij. Mooi. We hebben er zin in. Lekker zeg, hey. Fijn weekend. We gaan luisteren naar Fleetwood.

0: Yesterday is gone, don't stop. Er wordt weer lekker massaal geluisterd. Ik zie het hier aan de luistercijfers. Ja, hartelijk welkom. Hier zoals je net bent ingeschakeld. Kirsten Classics heet het programma. Je kunt reageren. Ik zie ze al binnenkomen. Ook via onze website natuurlijk. Hè?
1: The world's most iconic hits on Golden Oldies

Zo, dat was een stevige zegging. Ongelooflijk. Ik ben natuurlijk benieuwd naar jouw verhaal. Welk nummer brengt jou meteen terug naar dat bijzondere moment? Ja, was het je eerste kus, een schoolfeest, een autorit met de ramen open? Zoals vroeger. Lekker hoor, ja. Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day.

0: Speciaal deze voor de miljoenen fans van Bruce. Ja, de Bos heet hij, hè? Ja, Bram en Frank zitten hier aan te knikken. Oké, onthoud één ding. Lach vandaag minstens één keer. Het is gratis. En het kost geen batterij. En je hoeft er geen update voor te installeren.
1: Yo, Remo Kersten op je radio.
0: Zo, maar net, al die updates van tegenwoordig, ja, vliegen op je oren. Op je telefoon, op je computer, op je tablet. Om gek van te worden, ja, je moet wel een beetje bijblijven natuurlijk.

best bijzonder, ja. Je kunt een liedje jaren niet horen en toch zing je ineens moeiteloos het refrein mee. Behalve natuurlijk dat ene nummer waarvan je altijd denkt dat je de tekst kent. Tot de tweede regel begint. Ja, ik heb dat ook altijd. Het is ongelooflijk. Ik zie wat reacties binnenstromen, dat kan. Je kan mij mailen, je kan mij appen. Je kan via de website van Golden Oldies Radio. En ja, ik zou zeggen, vertel het rond, hè, dat je hier lekker regelmatig luistert naar Golden Oldies Radio. Met de prachtige nummers, met de kijkcijfers lekker hoog. Alright. Hey, Casey and the Sunshine Band, I Give It

0: Ik heb Casey een keer live gehoord.
1: Ja, dat viel een beetje tegen, moet ik zeggen. Ja.
0: Zijn stem dan, hè? Daar heb ik het over. Oké. Hey, wat opgenomen reacties van luisteraars die all over the world reageren op dit programma.
2: We also listen to Raymond Kirsten in England.
3: Wir hören Raymond Kirsten auch gerne in Deutschland.
4: Anche in Italia vogliamo sentire Raymond Kirsten.
5: Et oui, mesdames, messieurs, même en France, nous écoutons Raymond Kirsten.
6: Y en España también escuchamos a Raymond Kirsten.
7: No Brasil también escuchamos Raymond Kirsten.
0: Oh ja. Waar zit je? Ja, in the middle of nowhere.

ja. Heb je ook gisteren geluisterd naar mijn collega's? De Friday Experience? Nee? Nou, dan moet je het volgende week doen. En morgen, dan zitten mijn collega's hier van Radio Mi Amigo Golden Oldies Radio. Always feel good, Golden Oldies Radio. Dit is muziek, oh, zo lekker, ja. Ik ga hiervan genieten. Ja, van het album Bad Reputation uit 1977. We hebben het over Thin Lizzy en Dancing in the Moonlight.

Saus Monet, Jory de Hits uit de jaren 60, 70 en 80. Muziek uit een tijd waarin een mobiele telefoon nog science fiction was. Ja, je een cassettebandje met een potlood kon redden. Ken je het nog? Dat asje gedraaid heen. Ach, wat een ramp was dat. Hier is Marvin.

naar de band van Sally Gare, de blonde Sally Gare. Heel wat mannen waren best wel een beetje verliefd op haar. Ja, prachtige verschijning en een goede band met een leuke hit. Middle of the Road, dubbel het heet.

geen idee van. Nee. We gaan meelallen. Ja, we gaan meezingen. Hey, welkom op Golden Oldies Radio. We zijn echt blij dat jullie luisteren naar de grote familie hier. Ik zei het al eerder, je hebt natuurlijk op vrijdag een heel team. Nu vandaag op zaterdag en morgen ook van Mi Amigo. Hier is Opus.

0: die tekst ook hè, zo makkelijk. Lekker om mee te zingen, zeker ja. Muziek uit de tijd dat een swipe iets was wat je met een doekje over de tafel deed.
1: 1974.
0: Mooie, even een gevoelige. Paul Enka. En die zingt samen met de vrouwelijke partner Idia Coates. You're having my baby.

0: prachtig, hè? Jazeker. Even wat stevigs.
1: Hallo, dit is Kerstin Classics.
0: Ja, mooi, hè? Ja. Vrolijke klanken op dit radiostation. Ja, bij een mooie zonnige dag. Wat wil je nog meer? Hey, de Pointer Sisters. Nummer dat heet

nooit hoor. Nee, die moet mij regelmatig afremmen wegens mijn jeugdige enthousiasme. Hé hey jongens, we gaan meezingen. Ja, met Michel Delpech. Alright, alright, alright. Pour un flirt avec toi.

deze dan. Oh, Danica Digarom. Prachtige hit, ik kan de videoclip nog zo voor mijn geest halen. Misschien jij ook wel. En dan zoek je hem gewoon een keer op YouTube. Hey, dit is Twist.

nummer van Tanika. Een vleugje geheimzinnigheid was er altijd om deze dame op een of andere manier. Ja, ze kon prachtig zingen. Mooie albums gemaakt, jazeker. We gaan luisteren hier op Golden Oldies Radio naar deze. Ja. Komt waarschijnlijk al bekend voor. De kenners die hebben hem.

Beetje reggae achter muziek. The Golden Weekend, Golden Oldies Radio. Op dit station, ja. Oké, okay, een van mijn favoriete artiesten nu op de radio. Het is Tom Petty en The Heartbreakers. Mooi nummer, getiteld

0: nummer heeft dit Tom Petty opgenomen.
1: Ja,
0: er zijn Heartbreakers. Heel wat albums op zijn naam en heel wat nummers. En ik mag ze graag draaien. En dit geluid betekent dat we aan het einde van de show zijn beland. Dus ik wil even alle luisteraars bedanken.

0: Ja, leuk. Oké. Hey, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Bye bye.
1: Dag Raymond. Het was weer top.
0: Nou, dankjewel zeg.
2: Dag Raymond.

Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Het Rode Kruis trekt zich terug uit het aanmeldcentrum in Ter Apel vanwege de onveiligheid. Volgens een woordvoerder is Nederland geen oorlogsgebied en moet de overheid zorgen voor een veilige opvangplek. Het Rode Kruis noemt de situatie rond het aanmeldcentrum gênant en pleit voor extra noodopvang. De FIFA verkoopt stukjes van het gras waarop de WK-finale wordt gespeeld in het New Jersey Stadium in New York. Fans kunnen een klein deel van het veld kopen voor €390. Het gras moet na het toernooi verdwijnen omdat het stadion weer wordt gebruikt voor American voetbalwedstrijden. De WK-finale is volgende week zondag. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn de afgelopen nacht zeker 10 mensen gewond geraakt, onder wie een kind. Rusland vuurde ballistische raketten af op de Oekraïnse hoofdstad, waarbij branden ontstonden en gebouwen beschadigd raakten. Het was de derde aanval op Kiev in een week tijd. Oekraïne zou vannacht ook aanvallen hebben uitgevoerd, onder andere op schepen die brandstof vervoerden. Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Donald Trump, krijgt mogelijk te maken met een nieuw obstakel bij de bouw van een luxe vakantieresort in Albanië. De verkoper van de grond wordt verdacht van het gebruik van vervalste documenten, wat het miljardenproject verder onder druk zet. De lokale bevolking protesteert al maanden tegen het plan, omdat het resort in een beschermd natuurgebied moet komen. Het weer nog, het is zonnig en warm. Er staat een matige noordoostenwind en de maximumtemperatuur ligt tussen 27 en lokaal in het zuiden 32 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Ook morgen, met wat sluierbewolking, wordt het tropisch met 28 tot 32 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

Michael Mission, how old are you? Goedemiddag, Verkerk aan het toestel. Van 3 tot 4, dat een drama natuurlijk. Verkerk gaat los in het weekend. Hier is de Todd Terry Project.

alle kanten. Ze wisten allemaal Bram. Ja. Ik kan wel een beetje voorstellen natuurlijk. Prutsen met Verkerk tot 4 uur. Ik droom graag, u ook. Ja. Tot 4 uur droom ik van allerlei muziek op uw radiotoestel.

Zoals dat vroeger in de jaren 80 zeiden. Tegenwoordig zijn gewoon de barbecue band. Dreamer. Gekker nog, een uur geleden wist ik nog niet dat ik liedjes ging draaien. Dus dat is al opgekomen als kak eigenlijk. Ja. Je weet dat maar nooit, hè?

Dat zeg ik. Luther Vandross op Golden Oldies Radio. Of radio. Het mag allemaal van mij, hè. Ik vind het allemaal goed. Ja, heel veel funk en groove dit uur. Het valt me ook zelf op. Maar ja, het is niet anders. Ik hoorde vanmorgen bij Rens Level 42. Ik dacht, nou, zal ik het ook een beetje draaien dan?

Ja, Michael Jackson of The Wall. Ik hoop dat u er nog bij bent, want je weet het maar nooit natuurlijk, hè. Prutsen met Verkerk is altijd een drama natuurlijk. Zeker op de zaterdagmiddag moet je het eigenlijk gewoon niet doen. After the love has gone. Wat dan? Ja, vertel me dat eens even.

Goed, dat was hij weer. Helemaal maximaal verkeken op het toestel. Ja, mogelijk hè. Dank voor het luisteren. Tot een volgende doorgang. Zometeen Erik de Vries, die de scherf ook mag rapen. Ja, want alleen dan komt het een beetje goed misschien. Hey, tot ziens. Wilke ging los. Volgende keer Bram gaat los weer. Dat is wat u gewend bent natuurlijk. Hey, tot ziens. Dag hoor.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. De grote natuurbrand in de Spaanse provincie Almeria is volgens de brandweer een nieuwe fase ingegaan. Doordat de wind is afgenomen, kunnen de meer dan 1500 hulpverleners de brand beter bestrijden. Het vuur heeft al duizenden hectares verwoest, 12 mensen gedood en er zijn ruim 1400 inwoners geëvacueerd. De Zuid-Afrikaanse voetballer Jayden Adams is op 25-jarige leeftijd overleden. De middenvelder van Mamelodi Sundowns speelde 3 wedstrijden op het WK met Zuid-Afrika. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Adams kwam 9 keer uit voor de nationale ploeg en won dit jaar met zijn club de Afrikaanse Champions League. Het Rode Kruis trekt zich terug uit het aanmeldcentrum in Ter Apel vanwege de onveiligheid. Volgens een woordvoerder is Nederland geen oorlogsgebied en moet de overheid zorgen voor een veilige opvangplek. Het Rode Kruis noemt de situatie rond het aanmeldcentrum gênant en pleit voor extra noodopvang. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn de afgelopen nacht zeker 10 mensen gewond geraakt, onder wie een kind. Rusland vuurde ballistische raketten af op de Oekraïnse hoofdstad, waarbij branden ontstonden en gebouwen beschadigd raakten. Het was de 3e aanval op Kiev in een week tijd. Oekraïne zou vannacht ook aanvallen hebben uitgevoerd, onder andere op schepen die brandstof vervoerden. Het weer nog, het is zonnig en warm, er staat een matige noordoostenwind en de maximumtemperatuur ligt tussen 27 en lokaal in het zuiden 32 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Ook morgen, met wat sluierbewolking, wordt het tropisch met 28 tot 32 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
2: Wegwerkzaamheden, grenscontroles en ongelukken veroorzaken ook vandaag weer vertraging op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Staat het helemaal stil tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Over 9 kilometer file, veel vertraging. 2 rijstroken zijn tot 3:15 dicht. Omrijden via Utrecht, via A27, A12 en de A50. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag staat 6 kilometer file bij Roelofarendsveen door werkzaamheden. A6 Lelystad richting Emmeloord is de rijbaan dicht door een ongeluk bij afrit Zwifterband. Verkeer moet er via de vluchtstrook langs. Op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Hout en Knoopend Everdingen 5 kilometer file door werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Een hele goede middag. Zo, de temperatuur is weer iets terug richting de 25 graden. En geen 29 meer zoals het was toen Wilco hier de studio uitstapte. Jongen. De volgende keer wel even een dweiltje om dat plasje op te ruimen, Wilco. Ja. Dankjewel voor het invallen, want Bram was er even niet. Het was Bramco deze keer. Ja, was even leuk. Was even lekker. Ja. Het is al buiten warm en dan ook nog van die zwoele muziek. Ja, wat gaan wij dan doen? Nou ja, ook plaatjes draaien. En wat voor plaatjes? Terug in de tijd plaatjes hier op Golden Oldies Radio tot aan 6 uur. Ja, van A tot Z. We gaan van links naar rechts, van boven naar beneden. En je mag meedoen als je wil. Dan mag je jouw favoriete plaat aanvragen. Want het is allemaal live. Erik de Vries. Aanbestaatje goldenoldiesradio.nl. Dat is het e-mailadres. Erik de Vries. Aanbestaatje goldenoldiesradio.nl. New Meatloaf.

Bram houdt van gitaarmuziek, dus ik dacht van nou Bram, dan gaan we dit even draaien. Volgens Meatloaf op Golden Oldies Radio. Hey, goedemiddag. Het is alweer bijna 10:50. Ja. Zo zit het. Hey, we zijn er tot aan

0: even lekker terug in de tijd hier op Golden Oldies Radio. Elton John en de Honky
1: Cats.
0: Ja. En het leuke is, je kan meelezen wat we draaien. Dat is toch wel even dat je denkt van, heel interessante Vries. Hé, wat gaan we nog meer doen? Nou, een verzoekje draaien. Want ik heb collega's die dan af en toe in de app voorbij komen. En die dagen je dan uit. En die zeggen van, nou, die plaat wil ik horen. Maar ik wil hem horen naar de volgende plaat. Ja, dat kan. In het kader van Men Vraagt en Wij Draaien hier op Golden Oldies Radio is de volgende plaat speciaal voor Hansje. Hansje woont in Groningen en daar is het volgens mij warmer. Warmer dan hier. Ja, dat is toch wel heel raar. Maar ik kan er ook niks aan doen, toch? Nee. Aan de kust is het best wel te doen. 1983, You're In My System. Hier is Robert Palmer. Oh ja, broodje krijg je erbij. Het is

Tot aan het gaatje. Amazulu en Money, Money, Money. Hier op Golden Oldies Radio brengt ons bij het verzoekje wat aangevraagd is door Luut. Luut is binnenkort volgens mij ook hier te beluisteren op de radio. Dus dat gaat dan allemaal wel weer goed komen. Toch? Dat ik zit even te kijken. Maar ja, het is stil in mij. Deze vraagt hij aan. Daar speciaal in het prachtige Helmond. Want daar.

0: Speciaal voor onze Luut. Luut vroeg hem aan. Het wordt stil in mei. Ja, het wordt stil in jou, in juli, in augustus, september, oktober. Dat maakt allemaal niet uit. En Dennis, aan de andere kant van de radio. Ik weet dat je luistert en je wil wat drinken. Ja, oké, hier.
1: Looking out on the morning

like a natural woman. Ach. Helaas, ze is niet meer. Ze is van ons heen gegaan. Bonnie Tyler, overleden ergens in Portugal. Ja, dat is even niet anders, toch? Brengt ons bij de volgende plaat hier op Golden Oldies Radio. Tot aan 6 uur is dit jouw allerleukste muziekkeuze. Tussen 4 en 6, A tot Z. En nu een hele mooie, vind ik zelf, Orchestral Maneuvers in the Dark, OMD en The Souvenir.

Soul Calypso. The Merry Man. Nou ja, vooruit dan maar weer. We gaan er nog, denk ik, twee draaien. Dan is het tijd voor de uurwissel. En dan nog een uurtje van A tot Z op Golden Oldies Radio. En als jij nou wil meewerken, dat mag. Ja. Gewoon een mailtje sturen naar...

0: hier nou toch?
1: Zouden we het op jeugdsentiment houden, deze plaat? Ja, laten we dat maar doen, toch? Ja. Ik zie allemaal weer van die rare berichtjes binnenkomen in de groep. Ja, maakt allemaal niet uit. Hey, dit is Golden Oldies Radio. Oh ja, dat schuifje open laten staan, de Vries. Dan horen de mensen ook wat natuurlijk. Ja, live radio. Als je nou ook iets kwijt wil en je wil een plaat horen, laat maar even wat van je horen. Erik de Vries, apenstaartje goldenoldiesradio.nl. Wat is Erik de Vries, apenstaartje goldenoldiesradio.nl. Doe dan hetzelfde als wat Luc net gedaan heeft. En je hebt dan stil aan mij aangevraagd. Hebben we het eerste uur gedraaid. En ja, dat kun jij dus ook. Ja, nu gaan we muziek draaien. Waarvan ik toch wel een beetje blij word. Nights Over Egypt, The Jones Girls. Dit is een leuke radiostation. Goedemiddag.

0: John en Vangelis op je apparaat. Find my way home. Hey, we hebben even een onderbrekingje, want er is toch wel wat aan de hand in Nederland. Eens even kijken of het gaat lukken, hoor. Ja.
1: Goedemiddag. Bij een aanslag in de tram in Utrecht vandaag zijn 3 doden gevallen en 5 gewonden. De politie had het eerder over 9 gewonden, maar dat is naar beneden bijgesteld. De dader is nog voortvluchtig. Vanwege de aanslag gold in de provincie Utrecht een flink deel van de middag het hoogste dreigingsniveau, 5. Inmiddels mogen mensen weer naar buiten. In de loop van de middag ging er ook een opsporingsbericht uit voor de 37-jarige Gökmen Tanis. De politie vermoedt dat hij om 11:15 vanochtend het vuur opende in de tram.

dat moment draaide dat ik live op de radio zat en dit nieuwsbericht voorbij kwam. Ja. 2019, de aanslag in Utrecht op de tram. Wie herinnert zich dat niet? Jij weet ongetwijfeld al waar je was. Oh, ja. Dat zoiets van, nou laten we dat nieuwsfeitje maar eens even naar voren halen. Want er gebeuren nog steeds gekke dingen in de wereld. Vandaag, na mijn programma trouwens, geen gekke dingen, maar wel de jaren 70 show. Ton van Dijk. En de muziekfabriek hebben we ook nog. En dan ook nog Sean op je radio. En dan weer non-stop muziek hier op MCB. Golden Oldies Radio. En dat blijft er toch een beetje in zitten hoor, dat oude station. Er worden nu grote ogen aan mij geworpen van, je zit op Golden Oldies Radio. Ja, dat klopt. En we zitten nog live ook. Ach, lekker. Even terug in de tijd was dit. Oh jezus. Terug naar de country en western. Want ook dat is weer populair in Nederland.

lekker. Jaren 60 plaat hier op Golden Oldies Radio. Brengt ons bij een plaatje van ergens dit jaren 90. Ja. Dat was toen wel een favorietje, toch? Bij menig radiostation. Zeker bij de piraten in de tijd. Happy Station en de fun op Golden Oldies Radio. Erik de Vries, apenstaartje goldenoldersradio.nl. Dat is de mail waar je heen kunt sturen. Wat je

pluspunt in de show. Deze zaterdag brengt de tijd alweer op bijna 6:06. En we gaan lekker door met TLC. Golden Oldies Radio, zometeen de 70 shows vanaf 6:00.

met Casper Collins Edit uitvoering. Op Superson Records uitgebracht. En ik kreeg een verzoekje omdat de mensen gaan eten. Om de volgende plaat maar eens een keertje te gaan draaien. Want men wil graag gaan eten. En dan willen ze plaatjes horen die met eten te maken heeft. Nou ja, dat kan natuurlijk. Hè. Ja, waarom ook niet? Golden Oldies Radio, nog een kwartiertje. En dan is het tijd voor de 70's Show hier op Golden Oldies Radio. Mocht je aan tafel zitten, eet smakelijk.

de kerstsfeer in de huiskamer brengen. Ja, dankjewel voor de tip. Tom's Diner en die gauwouwe van Frankie Avalon. Van deze. We blijven een beetje rustig aandoen, want ja, je moet rustig kauwen. Ja, zo zit het.

0: Oldies Radio met Erik de Vries. Speaking
1: your name. En de laatste. Ja. We gaan afscheid nemen. Ik ga naar je zwaaien. Veel plezier nog bij Golden Oldies Radio. We gaan zo meteen terug naar de jaren 70. Het is hartstikke leuk, toch? Ja, zo zit het. Dus vandaar even deze uit de jaren 80. Hier is The Clubhouse, Billie Jean, Do It Again. En ik ga als laatste Harold Faltermeyer voor je draaien. Een stukje instrumentaal tot nieuws en weer. Wat mij betreft, volgende week zaterdag spreken we elkaar weer. En dan hoop ik dat het wat minder warm is in de studio. Want het was 29 en het is nog steeds 29. Want we hadden wat afkoeling, maar helaas, het is weer opgelopen, de temperatuur. Hey, wat mij betreft, tot de volgende keer.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De Pagado-tenten voor schaduw op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel worden binnenkort weggehaald. Volgens ANP stopt het Rode Kruis met de hulpverlening vanwege onveilige situaties door een kleine groep overlastgevers. Daardoor verdwijnen ook de tenten. Vluchtelingenwerk beëindigde eerder om dezelfde reden eveneens de hulpverlening op het terrein. Een man is na een Pride-bezoek in Amersfoort zwaar gewond geraakt door een vermoedelijke mishandeling. Hij werd rond 3 uur vannacht aangetroffen nadat hij zelf de politie belde. Mogelijk is hij door meerdere jongens op fatbikes van zijn fiets getrokken. De politie onderzoekt of er sprake is van anti-LHBTI-geweld en zoekt getuigen. Door zware moesselregens en aardverschuivingen zijn in het zuidoosten van Bangladesh meer dan 40 mensen om het leven gekomen. Meer dan 1 miljoen mensen zitten vast door het water. Wegen en communicatieverbindingen zijn beschadigd, waar de hulpverlening moeilijk verloopt. Ook diverse vluchtelingenkampen zijn zwaar getroffen door het noodweer. Het bestuur van het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam beraadt zich op vervolgstappen naar kritiek van de onderwijsinspectie. Die stelde dat de school langdurig en ernstig heeft nagelaten het onderwijs te verbeteren. Het bestuur noemt het rapport eenzijdig en wijst op verbeterde examenresultaten. Staatssecretaris Thiele wil ingrijpen, maar weet nog niet hoe. En dan het weer. Vanavond is het onbewolkt, alleen in het noorden drijft de bewolking van zee binnen. En vannacht kan daar ook mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt dan tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 en 32 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

This is an offer I can't refuse. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Patti LaBelle en LaBelle en Lady Marmalade. Grote hit in 1975. Goeiedag allemaal en van harte welkom bij een nieuwe aflevering van The 70s Show. Volg

Oh, en machtig, wel een hele lange jive dit. Nauwelijks vol te houden. Conditieslag op de dansvloer destijds in 1973. Wizard and See My Baby Jive. En die Osmonds komen voorbij. In 1972 grote hit toen met Crazy Horses. The 70s Show. Met een hit uit 1975 nu van Orleans. Oh jee, alweer de dansvloer.

Nederlandse zanger Leo Unger kwam voorbij in 1974 met Run to the Sunshine en het Nederlands duo Alderman. En een plaatje uit 1972, Don't Turn Your Back on Me. Hier in de 70's Show, waarin het nu tijd is voor een zomersplaatje uit Italië, 1978, van Mattia Bazzar.

Neem jij schat. Salute. Mattia Bazar uit 1978. Dit is de 70 Show met Chicago. Make me smile.

0: I'll tell you.
1: Juist, Van Morrison in de topvorm 1971 en Spanish Rose. The 70s Show met McGinn, Clark en Hillman in een hit uit 1979. Don't You Write Her Off.

nooit op een slechte plaat kunnen betrappen. Waarvan acte dames en heren een vrije hit uit 1973 in Amerika voor Carole King. En Corazon, hier in de 70's show, waarin het nu tijd is voor vergelijkend plaatonderzoek. Zometeen de originele uitvoering, maar eerst de vrije cover van Rod Stewart uit 1972. I'd rather go blind.

Vergelijkbaar plaatonderzoek vandaag in de 70 Show. Dit zou niet zijn laatste cover zijn. 1972. Rod Stewart en I'd Rather Go Blind. En dit is de originele uitvoering.

plaat op bezoek vandaag in de 7 uur show. I'd Rather Go Blind, eerste cover van Rod Stewart uit 1972. En dit was de originele opname van Etta James uit 1967.

0: Redbone. Met de zangers Pat en Lolly Vegas. Met Wovoka uit 1973. En tot slot een uur. De Detroit Emeralds, Feel the Need in Me. Het was een hit in 1973. Graag tot de volgende week.
1: The, that's all, folks.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. In Den Haag is vanmiddag de genocide van Srebrenica herdacht, 31 jaar na de massamoord. Tijdens de plechtigheid op het Lange Voorhout benadrukte burgemeester Jan van Zanen en de Bosnische ambassadeur Sahovic dat het trauma voortleeft. Dit jaar stonden de vrouwen van Srebrenica centraal vanwege een belangrijke rol in de herdenkingscultuur. Woningstichting Naarden mag een huurder niet uit zijn woning zetten, ondanks dat hij 2 koopappartementen bezit. De rechter oordeelt dat de woningcorporatie onvoldoende reden heeft om het huurcontract te beëindigen. De man huurt de woning sinds 2012 en kreeg pas vorig jaar te horen dat zijn huur werd opgezegd. De Pagado-tenten voor schaduw op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel worden binnenkort weggehaald. Volgens ANP stopt het Rode Kruis met de hulpverlening vanwege onveilige situaties door een kleine groep overlastgevers. Daardoor verdwijnen ook de tenten. Vluchtelingenwerk beëindigde eerder om dezelfde reden eveneens de hulpverlening op het terrein. Een man is na een Pride-bezoek in Amersfoort zwaar gewond geraakt door een vermoedelijke mishandeling. Hij werd rond 3 uur vannacht aangetroffen nadat hij zelf de politie belde. Mogelijk is hij door meerdere jongens op fatbikes van zijn fiets getrokken. De politie onderzoekt of er sprake is van anti-LHBTI-geweld en zoekt getuigen. En dan het weer. Vanavond is het onbewolkt, alleen in het noorden drijft de bewolking van zee binnen. En vannacht kan daar ook mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt dan tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 en 32 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De Haringvlietbrug is weer vrij, maar door de eerdere problemen is het wel vastgelopen op de N59 van Zierikzee naar Hellegatsplein. Tussen Den Bommel en Hellegatsplein een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: volle kracht. De Muziekfabriek.
1: We hebben weer een stapel aan heerlijke liedjes voor je meegenomen. Dus laat je het komende uur lekker verrassen. We gaan ze 3-3 voor je opzetten. En verderop in de Muziekfabriek aandacht voor de Jukebox Classic en de oude lullenplaats. Maar nu eerst even een heerlijk bakkie. We beginnen met Mafi Kizolo.
0: Zo, relaxed. Relaxed. En laat je het komende uurtje verrassen. De Muziekfabriek draait op volle kracht. Wanneer de muziek je vriend is, luister je naar de Muziekfabriek. De Muziekfabriek.

0: Even een vraagje onder ons. En heb je hier bepaalde herinneringen aan? Volgens mij wel, hè?
1: Ja. Conclusie, je wordt ontzettend oud. De Dolly Dots waren dat en de Do Why Diddy. En daarvoor zat een vakantieliedje bij uitstek van Desireless Voyage, Voyage. En we deden nog eventjes het WK dunnetjes over met Mafi Kijolo. En ik hoop dat ik het goed uitspreek, maar B. Dit is nog altijd jouw muziekfabriek op je favoriete radiostation. We gaan weer snel 3 liedjes voor je opzetten. En niet zomaar 3 liedjes, want dit is een juweeltje. Het is die van Katy Perry. Hier is Teenage Dream.

0: Klein van stuk, groot van inhoud. Dat mag absoluut geconcludeerd zijn van Velze Baby Get Higher.
1: De muziekfabriek.
0: Zo, de koffie is binnengebracht en we hadden twee andere liedjes.
2: Op volle kracht. De muziekfabriek.
0: Even een slokje nemen hoor. Dat was die van Armand Ben ik de Min. En we begonnen met Katy Perry, Teenage Dream.
3: Jan van der Steen.
4: From long time ago. Jukebox classic. Golden oldie.
0: We hebben dit keer te maken met een Amerikaanse progressieve rockband uit de jaren 70. De band bestond uit 5 stoere mannen met als leadvocal Bill Kelly.
4: Hey Ron, play the record. Jukebox classic.
0: Hun eerste hit was Timothy, wat ging over cannibalisme. Dat werd uitgebracht in 1972. In 1979 werd het nummer opnieuw gereleased en werd wederom in Europa een top 10 hit. Een originele clip van het nummer is nooit gemaakt. Het nummer Give Up Your Guns ligt bij de meesten van ons vers in het geheugen. Luister naar die gouden oude jukebox classic van The Boys.

die goede oude tijd met The Boys en Give Up Your Guns. Wil je ook een Jukebox Classic aanvragen? Ga dan even naar de website www.ronvandesteen.nl.

0: Ze heet Lena, je hoorde Satellite. En als jij een muzikale inbreng hebt voor de Muziekfabriek, die is van harte welkom. Ga even naar de website www.ronvandesteen.nl. En we hadden nog twee liedjes.
1: De Muziekfabriek.
0: Dat was die uit de jaren 80 van Lakeside, Fantastic Voyage. En we begonnen met Clavers & Cole en Deeper Love. Ik heb er wederom drie voor je klaarstaan, dus snel door.
1: De Muziekfabriek. De Muziekfabriek.

0: ik dacht bij mezelf, weet je wat? Laat ik je gewoon eens heerlijk verrassen met een salsa uitvoering van Yo No Sé Mañana, gedaan door Louise Henrique. En daarvoor zat Wayne Wade, Lady, en we begonnen met Klein Orkest, Laat Mij Maar Alleen. We gaan hem snel doen, de oude lullenplaat.
1: De Muziekfabriek maakt je dag. Laat je door de muziek verrassen. De Muziekfabriek.
0: We hebben te maken met een zeer populair Nederlands duo.
2: Oude lullenplaat.
0: Sandra en Andres is de naam waaronder Sandra Remer en Dries Holten nauw samenwerkten.
2: Oude lullenplaat.
0: Dat deden ze in de periode van 1966 tot 1975. Als duo behaalden zij de vierde plaats tijdens het Eurovisie Songfestival van 1972. In 1975 verbrak Holten de samenwerking en vormde een nieuw duo met Rosie Pereira. Remer ging verder als solozangeres en tv-presentatrice. Het nummer Als het om de liefde gaat was in Nederland een dikke hit. Luister naar Sandra en Andres.

Als het om de liefde gaat van Sandra en Anders. En daarmee zijn we zo'n beetje aan het einde gekomen van deze aflevering van De Muziekfabriek. We lieten je wederom verrassen. Nou, heb je nog enige suggestie? Laat het even weten via de website www.ronvandesteen.nl.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Bij de Vietnamese kust zijn 15 Indiase toeristen omgekomen nadat een speedboot kapseisde. Het ongeluk gebeurde nabij het eiland Ma Rut, ten zuiden van Phu Quoc. Aan boord waren 36 mensen, 21 opvarenden konden worden gered. De harde wind lijkt een rol te hebben gespeeld bij het kapseizen van de boot. Dit wordt verder door de autoriteiten onderzocht. De 9e etappe van de Tour de France is morgen met 30 kilometer ingekort vanwege de extreme hitte. In het departement Corrèze geldt code rood. Tourorganisatie ASO noemt de aanpassing daarom noodzakelijk. De rit wordt daardoor 156 kilometer lang in plaats van de oorspronkelijke 186 kilometer. In Den Haag is vanmiddag de genocide van Srebrenica herdacht, 31 jaar na de massamoord. Tijdens de plechtigheid op het Lange Voorhout benadrukte burgemeester Jan van Zanen en de Bosnische ambassadeur Sahovic dat het trauma voortleeft. Dit jaar stonden de vrouwen van Srebrenica centraal vanwege een belangrijke rol in de herdenkingscultuur. Woningstichting Naarden mag een huurder niet uit zijn woning zetten, ondanks dat hij 2 koopappartementen bezit. De rechter oordeelt dat de woningcorporatie onvoldoende reden heeft om het huurcontract te beëindigen. De man huurt de woning sinds 2012 en kreeg pas vorig jaar te horen dat zijn huur werd opgezegd. En dan het weer. Vanavond is het onbewolkt, alleen in het noorden drijft de bewolking van zee binnen. En vannacht kan daar ook mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt dan tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 en 32 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De Haringvlietbrug is weer vrij, maar door de eerdere problemen is het wel vastgelopen op de N59 van Zierikzee naar Hellegatsplein. Tussen Den Bommel en Hellegatsplein een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Zo is het maar net hier op Radio 210 Golden Oldies in samenwerking met GoldenOldiesRadio.nl op 58.80, 1206 kHz. Op de middengolf.

verwelkomen van Wout en William, Hans Keersing, Koosje en Anton en natuurlijk Maaike, Linda, Wilco en Marijke. Een hele goede avond.

06-824-504-674. Dus 06-824-504-674. Of via e-mail info@shortwavedx.nl. info@shortwavedx.nl.

Mike had het er al over, echte liefde. En hij wist al wat het was, maar bij mij was het dus liefde op het eerste gezicht tussen Sue en mij. En toen kwam ik dus uit op deze Nederlandstalige plaat van Gerard Joling. En liefde op het eerste gezicht. Iets harder knijpen nog.

Nederlandstalige muziek hier bij Radio 210 Golden Oldie van Gerard Joling. En liefde op het eerste gezicht en het weerbericht voor deze zaterdag. Het is zonnig, beste zenders. Zo'n kleine 28 graden hier in Amsterdam-Noord. Studio 2 en dan deze plaat. Kan het mooier. Joe Cocker en Summer in the City.

dat zo bleef slapen bij Johan uit je radio. Want toen riep ze dus help. Toen ze een keertje goed keek, maar daarna klonk het al heel erg snel op haar telefoon deze. Ja, maar toen was het bedtijd.

0: gehaald.
1: Maar deze plaat was speciaal voor alle luisteraars namens Koos en Anton uit het mooie Ooijen. En zo hebben we op deze zaterdagavond eigenlijk van alles wat beste genders onaangepaste medelanders en ongelovigen. 06 824 50674.

En bedankt voor het berichtje. Een topplaat, zei die Surrender van John Anderson. Inderdaad. Maar we zijn nog niet klaar op deze zaterdagavond met al die platen van toen en een dieper verleden. Zometeen een hele speciale, nog een Nederlandstalige. Maar eerst deze van Lime. En baby, we're gonna love tonight.

zo de zaterdagavond even een rustpuntje hier bij Johan uit de radio. Ondertussen alweer zo'n kleine 5 minuten voor het tijd zijn van 9 uur. En ik zat er eigenlijk al een tijdje tegenaan te hikken om deze plaat in de playlist op te nemen. OMD en Joan of Arc. Ik dacht, voor deze zaterdagavond en na al die dansbare klassiekers lijkt me dit een goeie.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Polen richt in Warschau een monument op voor de slachtoffers van de bloedbaden die Oekraïense nationalisten tijdens de Tweede Wereldoorlog aanrichtten. Het monument krijgt een herdenkingsmuur met namen van geïdentificeerde slachtoffers en een eeuwige vlam. Vandaag is het 83 jaar geleden dat de aanvallen in Wolinië begonnen. Tyfoon Bevis is met windsnelheden tot 144 km per uur aan land gekomen bij de Chinese stad Yuan. Uit voorzorg evacueerden de autoriteiten bijna 2 miljoen inwoners uit de kustgebieden. De storm trekt naar verwachting landinwaarts in noordwestelijke richting en zwakt al verder af. China wordt jaarlijks door tientallen tyfoons getroffen. Bij de Vietnamese kust zijn 15 Indiase toeristen omgekomen nadat een speedboot kapseisde. Het ongeluk gebeurde nabij het eiland Ma Rut ten zuiden van Phu Quoc. Aan boord waren 36 mensen, 21 opvarenden konden worden gered. De harde wind lijkt een rol te hebben gespeeld bij het kapseizen van de boot. Dit wordt verder door de autoriteiten onderzocht. De 9e etappe van de Tour de France is morgen met 30 kilometer ingekort vanwege de extreme hitte. In het departement Corrèze geldt code rood. Tourorganisatie ASO noemt de aanpassing daarom noodzakelijk. De rit wordt daardoor 156 kilometer lang in plaats van de oorspronkelijke 186 kilometer. En dan het weer. Vanavond is het onbewolkt, alleen in het noorden drijft de bewolking van zee binnen. En vannacht kan daar ook mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt dan tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 en 32 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De Haringvlietbrug is weer vrij, maar door de eerdere problemen is het wel vastgelopen op de N59 van Zierikzee naar Hellegatsplein. Tussen Den Bommel en Hellegatsplein een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Golden Oldies and live it up. En beste in de zonangepaste Nederlanders en ongelooflijk, als ik zo nationaal kijk, dan is het binnen de korte tijd het einde van de wereld. Laten we dan nog maar een plaat in het Nederlands draaien, voordat het te laat is. Met een goede raad.

0: Van de week even een mooi pakketje voor je maken, Mike. Want we hebben flesopeners, sleutelhangers en bierveld is alles wat er een beetje bij past bij zo'n mooie zaterdagavond. Nou, vooral van die zomerse muziek hier uit je eigen radio op 5880 en 1206 kHz en natuurlijk wereldwijd via www.shortwavedx.nl.
1: They fight the static. They rule the airwaves.
2: Johan and Mike, the last of the Mohicans on shortwave.
1: Radio 210. Golden Oldies.

dit is de Jonas onaangepaste Nederland. En dan geloof ik, het zijn van die speciale radiomomenten, want dit is een speciale plaat. Een van die weinig gedraaide op de Nederlandse rondroepinstallaties. Promises hier bij Radio 2-team Golden Oldies en Baby It's You. En we doen het even rustig aan. Deze is mooi. Speciaal voor ons coachje.

0: Speciaal voor ons coach, deze van Theo van Kleef en zijn Santa Maria.
1: We slice through the noise on shortwave, medium wave and internet. 210.

We doen ook een Duitsstalige plaat hier bij Radio 210 Golden Oldies van Helene Fischer en Atemloos Durch die Nacht. En dit is een klassieker. Hier zijn de classics en

natuurlijk met Suzanne Zondag en Bas de Nederlandse. En ongelooflijk mogen we al die luisteraars bij goldenoldiesradio.nl niet vergeten. Want we zijn toch nog op deze mooie zaterdagavond met z'n 309 daar. Ja,

wij gaan afscheid van u nemen voor deze zaterdagavond. Want die twee uurtjes daar, die zitten er weer op, die zijn weer voorbij. Op de 1206 en 58 kHz ga ik nog een uurtje door met een lekkere mix uit de jaren 70. Maar dan gaat de jongen uit je radio lekker op zijn terrasje zitten met een... Lekker, jawel. Luisteren.

Maaike, Linda, Marijke en Wilco en Koos en Ando natuurlijk voor het mede mogelijk maken van deze zaterdagavond. En natuurlijk iedereen die geluisterd heeft, en ik wens u een

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De regering Trump heeft journalisten van de New York Times gedagvaard na berichtgeving over vermeende veiligheidsproblemen van een door Qatar geschonken presidentieel vliegtuig. Het Witte Huis ontkent de problemen. De krant spreekt van intimidatie, terwijl justitie stelt dat het onderzoek is gericht op het lekken van vertrouwelijke informatie. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotage op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot veroorzaakte verstoringen op een drukke spoorlijn. De extreemlinkse groep Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. Dezelfde groepering claimde eerder ook andere sabotageacties op het Duitse spoor. Polen richt in Warschau een monument op voor de slachtoffers van de bloedbaden die Oekraïense nationalisten tijdens de Tweede Wereldoorlog aanrichtten. Het monument krijgt een herdenkingsmuur met namen van geïdentificeerde slachtoffers en een eeuwige vlam. Vandaag is het 83 jaar geleden dat de aanvallen in Wolinië begonnen. Tyfoon Bevis is met windsnelheden tot 144 km per uur aan land gekomen bij de Chinese stad Yuan. Uit voorzorg evacueerden de autoriteiten bijna 2 miljoen inwoners uit de kustgebieden. De storm trekt naar verwachting landinwaarts in noordwestelijke richting en zwakt al verder af. China wordt jaarlijks door tientallen tyfoons getroffen. En dan het weer. Vanavond is het onbewolkt, alleen in het noorden drijft de bewolking van zee binnen. En vannacht kan daar ook mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt dan tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 en 32 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De Haringvlietbrug is weer vrij, maar door de eerdere problemen is het wel vastgelopen op de N59 van Zierikzee naar Hellegatsplein. Tussen Den Bommel en Hellegatsplein een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Gold and oldies.

0: past, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: It's 23 degrees.
2: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1981, januari. Griekenland wordt het 10e volwaardige lid van de Europese gemeenschap. De beruchte Yorkshire Ripper, Peter Sutcliffe, wordt opgepakt. Hij bracht sinds oktober 1975 13 vrouwen op gruwelijke wijze om het leven. En het NOS-journaal bestaat 25 jaar. En het Jeugdjournaal komt erbij. Ondanks waarschuwingen van de Volksrepubliek China laat de Nederlandse regering toch levering van 2 duikboten aan Taiwan toe, ook als de Tweede Kamer zich 3 weken later er tegen uitspreekt. China reageert met bekoeling van de economische betrekkingen, maar tot een echte breuk komt het niet. Het gegijzelde personeel van de Amerikaanse ambassade in Teheran, in Iran, wordt na 444 dagen vrijgelaten. Ze worden via Algiers en Wiesbaden teruggevlogen naar de VS. Ronald Reagan wordt beëdigd als de 40ste Amerikaanse president. Een scheepsramp met een passagiersschip in de Javazee eist 443 doden. Op 27 januari breekt brand uit in het ruim waarin auto's stonden, waarna het schip zinkt. De dagboeken van Anne Frank blijken door haar vader Otto Frank op kritische passages ernstig te zijn ingekort voordat ze na de Tweede Wereldoorlog werden gepubliceerd. Een vrijwel volledige uitgave zal in 1986 verschijnen uit de nalatenschap van Otto Frank, die op 19 augustus 1980 op 89-jarige leeftijd overlijdt. In Nijmegen is het zeer onrustig als gekraakte panden moeten worden ontruimd om plaats te maken voor een parkeergarage. Op 23 februari vallen bij de eigenlijke confrontatie tussen krakers en politie 10 gewonden. De Amerikaanse president Ronald Reagan presenteert zijn economisch programma, waarin de inkomstenbelasting circa 30% omlaag gaat, terwijl op de overheidsuitgaven, op defensie na, drastisch wordt bezuinigd. Golden
3: Oldies Radio. Dust off those dancing shoes with Golden Oldies Radio.
4: In order to play with this record, you must tune your bass to ours.
5: Look out.

0: compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience. Golden Oldies
1: Radio. Greatest hits from music's golden era.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De Nederlandse volleyballers hebben de finale van de European League verloren van Finland. In Den Haag wonnen de Finnen met 3-1 nadat ook het eerste finale duel in Finland werd gewonnen. Finland promoveert daarmee naar de Nations League. In september treffen beide landen elkaar opnieuw tijdens het EK in Finland. FIFA-voorzitter Infantino staat open voor een uitbreiding van het WK voetbal naar 64 landen. Volgens hem moet de hele wereld kunnen dromen van deelname aan een WK. Na het succesvolle wereldkampioenschap met 48 teams dit jaar wil de FIFA het voorstel serieus overwegen. Het WK van 2030 telt voorlopig nog 48 deelnemers. De regering Trump heeft journalisten van de New York Times gedagvaard na berichtgeving over vermeende veiligheidsproblemen van een door Qatar geschonken presidentieel vliegtuig. Het Witte Huis ontkent de problemen. De krant spreekt van intimidatie, terwijl justitie stelt dat het onderzoek is gericht op het lekken van vertrouwelijke informatie. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotage op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot veroorzaakte verstoringen op een drukke spoorlijn. De extreemlinkse groep Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. Dezelfde groepering claimde eerder ook andere sabotageacties op het Duitse spoor. En dan het weer. Vannacht ontstaat er in het noorden mogelijk mist. De temperatuur ligt tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Overdag is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 graden op de Wadden tot 32 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De Haringvlietbrug is weer vrij, maar door de eerdere problemen is het wel vastgelopen op de N59 van Zierikzee naar Hellegatsplein. Tussen Den Bommel en Hellegatsplein een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 22 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1988, januari. In Nederland treedt de nieuwe mediawet in werking. In deze mediawet is onder meer bepaald dat de regionale omroepen, die thans nog onderdeel zijn van de NOS, zelfstandig verder gaan. Verder is vanaf 1 januari het facilitair bedrijf van de NOS verzelfstandigd als Nederlands Omroep Productiebedrijf, het NOB. Verder begint ook het commissariaat voor de media met haar werkzaamheden. Februari. Bij de Olympische Winterspelen te Calgary, Canada, wint schaatster Yvonne van Gennep goud op de 5000 meter. Daarmee komt haar totaal op 3 gouden medailles tijdens deze Spelen. April. De politie arresteert Ferdi Elzas, de moordenaar van Ahold-topman Gerrit-Jan Heijn, en vindt op zijn aanwijzingen het stoffelijk overschot van Heijn in de bossen bij Renkum. 14 april. Het einde van de Sovjet-bezetting van Afghanistan is een feit. Mei. PSV wint in Stuttgart de Europacup voor landskampioenen door het Portugese Benfica te verslaan na strafschoppen. Juni. Nederland wint in München het EK voetbal door in de finale de Sovjet-Unie met 2-0 te verslaan. Doelpuntenmakers zijn aanvoerder Ruud Gullit en topscorer Marco van Basten. Lekkere muziek in 1988. Album top 3 zag er als volgt uit. Toto met The Seventh One op nummer 3. Sting, Nothing Like the Sun op nummer 2. En Fleetwood Mac, Tango in the Night op nummer 1. We're legends and memories.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Nederland kampt met aanhoudende droogte door hoge temperaturen en uitblijvende regen. Boeren krijgen in steeds meer regio's beperkingen voor beregening en waterbeheerders verdelen het schaarse water. Rijkswaterstaat heeft opgeschaald naar fase 1 van een dreigend watertekort. En waterbedrijven roepen op om zuinig om te gaan met drinkwater. Een 62-jarige Braziliaanse vrouw is bevrijd nadat zij 55 jaar als slaafgemaakte voor 3 generaties van dezelfde familie had gewerkt. De zaak kwam aan het licht na een anonieme tip. Sinds haar 7e verrichtte zij zware huishoudelijke taken en zorgde zij jarenlang voor meerdere kinderen binnen de familie. De Nederlandse volleyballers hebben de finale van de European League verloren van Finland. In Den Haag wonnen de Finnen met 3-1 nadat ook het eerste finale duel in Finland werd gewonnen. Finland promoveert daarmee naar de Nations League. In september treffen beide landen elkaar opnieuw tijdens het EK in Finland. FIFA-voorzitter Infantino staat open voor een uitbreiding van het WK voetbal naar 64 landen. Volgens hem moet de hele wereld kunnen dromen van deelname aan een WK. Na het succesvolle wereldkampioenschap met 48 teams dit jaar wil de FIFA het voorstel serieus overwegen. Het WK van 2030 telt voorlopig nog 48 deelnemers. En dan het weer. Vannacht ontstaat er in het noorden mogelijk mist. De temperatuur ligt tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Overdag is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 graden op de Wadden tot 32 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De Haringvlietbrug is weer vrij, maar door de eerdere problemen is het wel vastgelopen op de N59 van Zierikzee naar Hellegatsplein. Tussen Den Bommel en Hellegatsplein een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 21 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1980. De cent wordt in Nederland officieel afgeschaft, maar deze blijft tot 1983 in omloop. In zijn jaarlijkse toespraak State of the Union zegt Amerikaanse president Carter dat de Verenigde Staten grote belangen hebben in het gebied van de Persische Golf en dat het land in geval van nood de olievoorziening van het Westen met de wapens zal verdedigen. Op 13 februari 1980 stuurt hij 4 oorlogsbodems en 1800 mariniers naar de Golf. Koningin Juliana kondigt aan dat ze op 30 april van het jaar afstand zal doen van de troon ten gunste van de dochter Beatrix, die deze dag haar 42e verjaardag viert. Februari. Staatsgreep in Suriname, gepleegd door een groep lage officieren onder leiding van sergeant en sportinstructeur Desi Boutersen. Het is de sergeantencoup. 8 mensen komen om het leven. Een nationale militaire raad wordt voorlopig het belangrijkste bestuursorgaan. Maart. In Amsterdam breken grote rellen uit als de politie krakers wil verwijderen uit een pand aan de Vondelstraat. In opdracht van de burgemeester van de gemeente Amsterdam wordt de straat heroverd op de kraakbeweging. Tanks van de landmacht ruimen de barricades op. De met 26.000 ton huisbrandolie geladen tanker Tanio breekt in tweeën in het kanaal, met als gevolg de kust van Bretagne over een lengte van 70 kilometer met olie wordt vervuild. Vlieger Erik Kropman stort neer met zijn F-16 in het IJsselmeer, nabij Stavoren, en komt erbij om het leven. En in april begint de NOS met de officiële uitzending van Teletext. April. In Lekkerkerk wordt officieel bekendgemaakt dat de nieuwbouwwijk Lekkerkerk West op een stortplaats van chemisch afval is gebouwd. De 270 hier woonachtige gezinnen worden geëvacueerd en tijdelijk elders gehuisvest, waarna de grond onder de huizen wordt afgegraven en gesaneerd. In Iran zegt Ayatollah Khomeini dat de 70 gijzelaars in de Amerikaanse ambassade in Teheran, die daar al sinds 4 november 1979 zitten, niet eerder zullen vrijkomen dan wanneer het Iraanse parlement dat beslist. Op 25 april 1980 mislukt een poging van een Amerikaanse legereenheid om de gijzelaars met een verrassingsaanval te bevrijden. 8 commando's komen om het leven als 2 van hun vliegtuigen op elkaar botsen.

0: Compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.
1: Turn up the good times today with Golden Oldies Radio. Yeah.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Nederland kampt met aanhoudende droogte door hoge temperaturen en uitblijvende regen. Boeren krijgen steeds meer regio's beperkingen voor beregening en waterbeheerders verdelen het schaarse water. Rijkswaterstaat heeft opgeschaald naar fase 1 van een dreigend watertekort. En waterbedrijven roepen op om zuinig om te gaan met drinkwater. Een 62-jarige Braziliaanse vrouw is bevrijd nadat zij 55 jaar als slaafgemaakte voor 3 generaties van dezelfde familie had gewerkt. De zaak kwam aan het licht na een anonieme tip. Sinds haar 7e verrichtte zij zware huishoudelijke taken en zorgde zij jarenlang voor meerdere kinderen binnen de familie. De Nederlandse volleyballers hebben de finale van de European League verloren van Finland. In Den Haag wonnen de Finnen met 3-1 nadat ook het eerste finaleduel in Finland werd gewonnen. Finland promoveert daarmee naar de Nations League. In september treffen beide landen elkaar opnieuw tijdens het EK in Finland. FIFA-voorzitter Infantino staat open voor een uitbreiding van het WK voetbal naar 64 landen. Volgens hem moet de hele wereld kunnen dromen van deelname aan de WK. Na het succesvolle wereldkampioenschap met 48 teams dit jaar wil de FIFA het voorstel serieus overwegen. Het WK van 2030 telt voorlopig nog 48 deelnemers. En dan het weer. Vannacht ontstaat er in het noorden mogelijk mist. De temperatuur ligt tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Overdag is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 graden op de Wadden tot 32 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De Haringvlietbrug is weer vrij, maar door de eerdere problemen is het wel vastgelopen op de N59 van Zierikzee naar Hellegatsplein. Tussen Den Bommel en Hellegatsplein een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1987. Voor een recordbedrag van 17 miljoen Nederlandse gulden verhuist voetballer Ruud Gullit van PSV naar AC Milan. Mei, de 19-jarige West-Duitser Matthias Roest landt met een sportvliegtuigje op het Rode Plein in Moskou. Het lek in de verdediging van het luchtruim van de Sovjet-Unie, dat hierdoor aan het licht komt, leidt tot het ontslag van een aantal hooggeplaatste Russische militairen. Roest wordt tot 4 jaar werkkamp veroordeeld. Jullie. Premier Margaret Thatcher van Groot-Brittannië en president François Mitterrand van Frankrijk ondertekenen het verdrag waarbij de bouw van de kanaaltunnel tussen de beide landen wordt geregeld. September. Ferdi E. ontvoert in zijn eentje Ahold-topman Gerrit-Jan Heijn en vermoordt hem dezelfde dag nog. De ontvoering houdt Nederland maandenlang in spanning, totdat in april 1988 Ferdi E. opgepakt kon worden. Oktober. De beurskracht van 87 op Zwarte Maandag doet beleggers sidderen. Nooit eerder daalde wereldwijd de koers op één dag met meer dan 20%. Door adequaat monetair ingrijpen leidde deze beursmalaise niet tot een recessie in de reële economie en mondiale crisis zoals dat in 1929 het geval was. December, het Iran-Contra-schandaal. Het raakt bekend dat de Amerikaanse regering in het geheim wapens heeft geleverd aan Iran. De veerboot Donna Pass komt in aanvaring met de olietanker Vector en zinkt. Het vermoedelijke dodental was daarbij meer dan 4000. Studio Brussel zendt voor de eerste keer de tijdloze 100 uit. Nummer 1 is Child in Time van Deep Purple. En de album top 3 zag er als volgt uit. True Blue van Madonna op nummer 3. The Joshua Tree van U2 op nummer 2. En Graceland van Paul Simon op nummer 1.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Nederland kampt met aanhoudende droogte door hoge temperaturen en uitblijvende regen. Boeren krijgen in steeds meer regio's beperkingen voor beregening en waterbeheerders verdelen het schaarse water. Rijkswaterstaat heeft opgeschaald naar fase 1 van een dreigend watertekort. En waterbedrijven roepen op om zuinig om te gaan met drinkwater. Een 62-jarige Braziliaanse vrouw is bevrijd nadat zij 55 jaar als slaafgemaakte voor 3 generaties van dezelfde familie had gewerkt. De zaak kwam aan het licht na een anonieme tip. Sinds haar 7e verrichtte zij zware huishoudelijke taken en zorgde zij jarenlang voor meerdere kinderen binnen de familie. De Nederlandse volleyballers hebben de finale van de European League verloren van Finland. In Den Haag wonnen de Finnen met 3-1 nadat ook het eerste finaleduel in Finland werd gewonnen. Finland promoveert daarmee naar de Nations League. In september treffen beide landen elkaar opnieuw tijdens het EK in Finland. FIFA-voorzitter Infantino staat open voor een uitbreiding van het WK voetbal naar 64 landen. Volgens hem moet de hele wereld kunnen dromen van deelname aan een WK. Na het succesvolle wereldkampioenschap met 48 teams dit jaar wil de FIFA het voorstel serieus overwegen. Het WK van 2030 telt voorlopig nog